0: belanden. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpetersuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: 105. Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe-Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Laat ons daar daarin geld. Don't touch me, man. Whatever. Whatever, the sun ain't shining.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: vanaf 7 uur. Vandaag de dag. Vandaag de dag.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier 10 explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag gekozen als opvolger van Dirk-Jan Schoon, die met pensioen gaat. Daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Op 10 oktober wordt Pijnenburg officieel gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem wordt vermist na de zware overstromingen aan de grens van Nepal en Tibet. Ze maakte deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die op pelgrimstocht was naar de heilige berg Kailash. De groep was op de terugweg toen het gebied werd getroffen door een overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met Maaike en een andere Nederlandse reiziger. De families verkeren in grote onzekerheid. In Haarlem komt begin oktober een inzamelpunt voor illegaal vuurwerk. Mensen kunnen daar onder meer nitraten, cobra's en ander verboden vuurwerk gratis en anoniem inleveren. Dat kan zonder boete, ook als het vuurwerk al voor het nieuwe verbod illegaal was. Sinds 1 augustus mogen particulieren vrijwel geen vuurwerk meer bezitten. De inleveractie is bedoeld om te voorkomen dat mensen het verboden vuurwerk thuis bewaren of alsnog afsteken. In Haarlem is het inzamelpunt op 1 oktober bij de ijsbaan. De Aziatische hoornaar trekt zich weinig aan van de vele regenbuien. Tussen de buien door bouwen de insecten volop verder aan hun grote nesten, vooral hoog in bomen. Imkers in de regio Velsen en Heemstede zijn daarom druk op zoek naar nesten. De hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere insecten en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen die te dicht bij een nest komen. In de regio zijn inmiddels meerdere mensen gestoken. Wie een nest of een deel ervan vindt, wordt opgeroepen om dit te melden en vooral niet zelf te verwijderen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen om het leven gekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in Ter Apel. Dan het weer, vanochtend kans op een bui, vanmiddag zon en wolken bij ongeveer 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar.

0: onderzocht hebben dat daar geen teken van leven is. Maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien. Omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
1: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
2: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
1: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 4 kilometer file tussen Knoopend Vels en Knoopend Rotterpolderplein. Er zijn door een ongeluk 2 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten. 5 minuten is de vertraging op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Knoopend Rotterpolderplein. En 5 minuten extra op de N247 Horen Amsterdam bij Monnikendam staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
5: Een hele goede morgen. 1 september. Jazeker.
6: Goedemorgen.
5: Vroeg op. Met Rob Jonker.
7: Heel vroeg. En nog donker bij Rob Jonker, zullen we zeggen. Goedemorgen Haarlem. Live vanaf de Zeilweg nummer 10. Dit is vandaag de dag.

Een brand new day, dat kun je wel zeggen. Een nieuwe week, met nieuwe kansen ook. En een nieuwe maand. Het is 1 september des heren 2026. En je luistert natuurlijk weer gewoon naar de ochtendshow. Goedemorgen als je net inschakelt. Fijn dat je mee gaat luisteren. We zijn er tot 10 uur. En wat gaan wij doen in het eerste uur van vandaag de dag? Maandag BT het spits af, Bob Evers. En het is vandaag de dinsdag. En ik ga je vertellen wat je allemaal kunt verwachten. Straks om 7:30, Tessa

0: Bosma, de nieuwslezeres op de dinsdag. De vaste nieuwslezeres op de dinsdag, mag ik wel zeggen. En waar gaat ze het over hebben? Nou, iets heel bijzonders. Een vrouwelijke bisschop, het bisdom van Haarlem van de oud-katholieke kerk, krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. En het is ook voor het eerst in Nederland. Dus dat is een redelijk unicum, om het zo maar te zeggen. Ja, de 51-jarige Maaike Molhuis uit Haarlem wordt nog steeds vermist aan de grens van Nepal en Tibet. Dat is een verschrikkelijk verhaal wat er allemaal gebeurd is. En ja, Tessa gaat het erover hebben. Maquette van Haarlem. Ik zeg niks, luister gewoon maar. En inzamelpunt illegaal vuurwerk. Ja, daar gaan we alweer mee beginnen. We gaan richting december, dus dan ga je dat krijgen. En Tessa gaat het over de Aziatische hornaar hebben. Dat is een beest en dat is een vervelend beest, om het zo maar te zeggen. Nou, dat is er straks allemaal om 19:30. Dat is binnen 24 minuten. Blijf lekker luisteren. We gaan even kijken, want ik heb het Haarlemsdagblad voor je opengeslagen. Dat is het Haarlemsdagblad van de 1 september. Heemsteedse huisarts mag van regionaal Tuchcollege niet meer werken als huisarts. En ik ga je vertellen waarom. Plaatsen van de laatste stompersteinen in Velzen uitgesteld vanwege een Joods nieuwjaar. En het zal nu minder gaan over de opvang er komt en meer over hoe Heemstede wil grote asiel opvangen bij de Krukjesbrug. Ik ga je erover vertellen. En vrouwen nog maar sporadisch te vinden op hoge posities in de wijnhandel. Jazeker. Over wijn gesproken. Het is toch wel heel vroeg, maar mag allemaal. En Haarlemmers openen resort op Zanzibar. Oh, daar zal het heerlijk weer zijn. En dat is hier wat minder. Maar we gaan het over Thijsershof hebben. Die krijgt een monumentale status. Tenminste, de dennen bij het Thijsershof in Heemstede. Kortom, allemaal interessante, denk ik, berichten die ik met je ga delen. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, de zomer is definitief ten einde. Dat zegt tenminste de meteorologische herfst. Want die begint vandaag op de 1 september. En we hebben de afgelopen dagen al een beetje gemerkt hoe herfstig het kan zijn. De NS start een proef met een gratis treinpas voor 500 mensen met een laag inkomen in Nijmegen. De proef loopt tot en met eind februari 2028. Mensen met een laag inkomen kunnen zich aanmelden bij de gemeente. Mooi project. En kinderen onder de 16 mogen in Polen op scholen geen mobiele telefoon meer gebruiken. Ook niet tijdens de pauze. Smartphones hebben een negatieve invloed op de concentratie en het gedrag van kinderen, aldus de Poolse regering. Nou, daar zouden wij misschien wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Ja, misschien ken je de Chinese webwinkel, de omstreden Chinese webwinkel, niet Temu, maar Shine. S-H-E-I-N. Hij gaat naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen. En zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Dat is een mooi voornemen, toch? En de nieuwe Noorse koning Hakon legt voor het nieuwe Noorse parlement officieel de eed af als koning. Hakon volgde afgelopen vrijdag zijn vader Harald op. Die overleed op 89-jarige leeftijd. Misschien weet je dat dan wel. En schoonmakers willen een betere cao en demonstreren daarom bij het hoofdkantoor van Schoonmakend Nederland in Den Bosch. Daar moet je dus niet zijn. Het protest is het onderdeel van een 48-uurs staking. Doe maar. Dat waren de mededelingen, de landelijke nieuws- en internationale nieuwsmededelingen. We gaan straks kijken naar het weer in Haarlem. Wordt het een regenjas met een paraplu of valt het er wel mee? We kijken uiteraard naar de verkeersinformatie. Schrik niet, 36 files met 155 kilometer in heel Nederland. Het begint een beetje echt op te... Ja, de afgelopen weken was het nog redelijk rustig. En we gaan lekkere muziek voor je draaien. Bijna 7:10. Opstaan, pakken voor. Ja, dan is het 1 september. En natuurlijk ligt hij op de draaitafel.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: dinsdag 1 september. Ja, natuurlijk New Diamond, September Moore. Hij is 85, leidt aan de ziekte van Parkinson. Maar hij is nog gelukkig onder ons. Neil Leslie Diamond is een volledige naam. September Moore. Je krijgt van mij zo het weerbericht. En die ga ik veelvuldig draaien deze maand. Het is gewoon een heel mooi nummer. Je kent hem van Zhang Zhang Blue, Beautiful Noise en Sweet Caroline. Het is 17 graden op dit ogenblik in Haarlem. Het weerbericht zwaar bewolkt. Het wordt maximaal 20 graden, maar ik zie zon. Vanaf 10 uur gaat het zonnetje binnenkomen. En zelfs aan het eind van de dag een flink om rond een uur of 6. Maar het blijft dus maar 20 graden. Zoals ik het nu kan zien, geen regen in Haarlem. Dus je kunt je paraplu thuis laten als je durft. Maar dat is het verhaal.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Wakker worden. Je wekker radio gaat af op 14 over 7. En je hoort de sonore stem van Ed Sheeran. En die geeft me de rillingen.

de nachten worden weer wat frisser. En daar kun je ook de rillingen van krijgen. Maar die bezinkt Ed Sheeran niet. Goedemorgen. Je luistert naar vandaag de dag, de ochtendshow op de dinsdag, de 1e september. Je krijgt van mij zo de verkeersinformatie. Grote problemen op de A9, ik ga het je zo vertellen.

0: Ja, op dit ogenblik 42 files met 188 kilometer. En dat is voor het grootste gedeelte in het midden van het land. Zeker niet in Noord-Holland, maar daar hebben we wel een heel groot probleem. Als jij de A9 richting Amstelveen moet, van Alkmaar naar Amstelveen, bij Beverwijk Oost, knooppunt Rottepolderplein, schrik niet, een uur vertraging. En die file is al zo'n 9 kilometer lang. En dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Alkmaar Amstelveen, de A9. Dus ik zou je aanraden om op een andere manier richting Amstelveen te komen. Want anders sta je gewoon hartstikke stil. Is er nog meer? Jazeker. Want volgens mij hebben we een B-weg die problemen heeft. En dat heeft natuurlijk alles met die A9 te maken. De N203 Alkmaar Amsterdam. Dat is de aansluiting met de A9. En de aansluiting met de N246. 5 minuten met 3 kilometer. Dat valt nog wel mee. Maar als je dan richting de A9 komt, heb je een probleem. Sterkte daar op de A9 met z'n allen.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Nou, misschien helpt dit. Ik vind het zo mooi. Dat nummer wat hij altijd wilde maken. Voor zijn vent, Sam Smith.

0: Sam Smith. Zoals gezegd, het nummer wat hij altijd al wilde maken. My guy. 9:30 op jouw radio. Je luistert naar Haarlem 105. De lokale radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En wat is het lekker wakker worden, toch? We kijken in het Haarlems Dagblad. Sinds zondagavond zoekt de politie naar een vermiste persoon. Het voertuig van de vermiste persoon is aangetroffen bij de Brouwers Kolken in Overveen. Die je misschien wel bekend. En ja, agenten zochten in het duingebied. En ze kregen daarbij hulp van onder andere het veteranen search team. En ook heeft maandagochtend een politiehelikopter vanuit de lucht gezocht. Er zijn ook politiepaarden ingezet voor de zoekactie. Maar de politie kon nog niet melden waar ze precies naar op zoek zijn. Ja, een woord van de politie laat gistermiddag om 5:55 weten dat de persoon nog niet is gevonden en de zoekactie doorgaat. Nou, laten we hopen dat die persoon gevonden wordt in het duingebied in Overveen.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Alana Miles. Terug in de tijd, 8:30. En je kent dit nummer natuurlijk onder de naam Black Velvet.

1989. Terug in de tijd. Alana Miles. Ze komt uit Canada. En dit was haar wereldhit. Ze won voor deze hit een Grammy Award voor de Best Rock Vocal Performance. Feel Me. Geboren in Toronto. Terug in de tijd dus. Een kijkje op de klok geeft ons aan dat we zo langzaam richting het Haarlem 105 nieuws gaan. Elk uur rond de klok van 30:30. En vandaag is dat Tessa Bosma. Maar we hebben nog één nummertje voor je. Voor de vaste luisteraars die echt inschakelen rond de klok van 30:30. Dan doe ik altijd iets instrumentaals, want dat is dan zo zonde om het weg te draaien. Ken je hem nog? Jonathan Richman en de Modern Lovers. Een Egyptian reggae. En je zal die percussionist maar zijn. Huh?

0: Tessa Bosma. Ze zit klaar voor ons. Hier is de Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag gekozen als opvolger van Dirk-Jan Schoon, die met pensioen gaat. Daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Op 10 oktober wordt Pijnenburg officieel gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem. De grote maquette van Haarlem is vanaf nu openbaar te bekijken in de koepel. Het ruim 6 meter lange en meer dan 4 meter brede bouwwerk is gemaakt door Adam Transou. De maquette was eerder te zien tijdens de Dag van de Architectuur en stond daarna jarenlang in het gemeentekantoor. Vanwege de enorme afmetingen moest het bouwwerk in de koepel rechtop worden geplaatst. Dat ging niet zonder spanning. Tijdens het plaatsen hoorden de makers gekraak en raakten 10 bomen en 5 gebouwen beschadigd. Transou gaat die zelf herstellen. In 2029 moet de maquette verhuizen naar het stadhuis aan de Grote Markt. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem wordt vermist na de zware overstromingen aan de grens van Nepal en Tibet. Ze maakte deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die op pelgrimstocht was naar de heilige berg Kailash. De groep was op de terugweg toen het gebied werd getroffen door een overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met Maaike en een andere Nederlandse reiziger. De families verkeren in grote onzekerheid. De Aziatische hoornaar trekt zich weinig aan van de vele regenbuien. Tussen de buien door bouwen de insecten volop verder aan hun grote nesten, vooral hoog in bomen. Imkers in de regio Velzen en Heemstede zijn daarom druk op zoek naar nesten. De hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere insecten en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen die te dicht bij een nest komen. In de regio zijn inmiddels meerdere mensen gestoken. Wie een nest of een deel ervan vindt, wordt opgeroepen om dit te melden en vooral niet zelf te verwijderen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. 2 agenten raakten gewond, ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. De oppositie is nog niet enthousiast over het begrotingsakkoord dat het minderheidskabinet gisteren sloot. Wat D66, CDA en VVD hebben afgesproken is nog niet bekend. Maar om de plannen erdoor te krijgen is er steun van de oppositie nodig. Veel automobilisten bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een peiling. Een kwart heeft er veel last van en gaat daardoor bijvoorbeeld minder vaak erop uit. Het weer, zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zo goed als droog bij een graad of 20.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Een uur vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Oosten. Knoop het Rotterpolderplein, 9 kilometer file door een ongeluk, zijn 2 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging op de N203 Alkmaar Amsterdam tussen de A9 en de N246. N247 Hoorn richting Amsterdam bij Monnikendam, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Tessa Bosma. We komen jou straks weer tegen om 8:30 met Haarlem 105 nieuws. Kijken we naar buiten. Er komt wat zon.

prachtige epos Mr. Blue Sky. Natuurlijk Electric Light Orchestra. 7:07 op jou. Lokale Radio Haarlem 105. Ik heb voor mij zo het weerbericht.

is het een Mr. Blue Sky ook buiten? Nou, dat zou nog wel eens kunnen. Op dit ogenblik zwaar bewolkt, maar vanaf 10 uur gaat het zonnetje schijnen. Op dit ogenblik 17 graden, het wordt maximaal 20 graden. En dat is normaal voor de tijd van het jaar, want we zijn de meteorologische herfst ingegaan op 1 september. En dat zonnetje blijft eigenlijk wel een beetje doorschijnen de hele dag. Maar nogmaals, het wordt 20 graden. Alabama Shakes, zo heet die groep. En we gaan de tuin in, Garden.

beetje dromerig. Als je net wakker wordt en je wekker radio afgaat. 8:12. Alabama Shake, zo heet de groep. En ze lopen een beetje dromerig rond in de garden. Oftewel, ja, de tuin. Je luistert naar Haarlem 105 vandaag de dag. We zijn er elke werkdag met de ochtendshow tussen 7 en 10. En gisteren beet hij het spits af. Ja, natuurlijk. Bob Evers op zijn vaste maandag. Morgen zit hier Pedro van Looy. Studio 1 op de eerste etage aan de Zijweg, Zijweg nummer 10. Donderdag Benito van Amersfoort en vrijdag ben ik er weer. Dan hebben we de week alweer gehad, maar zo snel gaat het niet. Dinsdag de 1 september.

mooi, hè? Ja, ja. Gisteren kwam een nieuws naar buiten dat Lionel Richie naar het ziekenhuis was gebracht. Na een onwelwording, mooi naam trouwens. Woord bedoel ik, tijdens een optreden. En dat optreden dat was in de Amerikaanse stad Missouri. Hij werd onwel een beetje duizelig bij het laatste nummer All Night Long. Dat werd dus niet een All Night Long. Het verhaal gaat dat hij vandaag gewoon weer ontslagen wordt uit het ziekenhuis. Afgelopen juli had hij ook al een voortijdig afbreken. Ja, je wordt natuurlijk steeds ouder en soms gaat dat gewoon niet lekker. Zullen we iets van hem draaien? Dat lijkt me wel heel gezellig. Dat gaan we gewoon doen. Ja. 105. Lionel Richie, we wensen de beterschap vanaf deze kant.

Lionel Richie. Hij werd onwel. Maar gelukkig gaat het weer beter, hopelijk met hem. Geen echte grote problemen. We kijken even naar de verkeersinformatie. 86 files met 376 kilometer. Dat is een behoorlijk aantal. Maar dat is verdeeld over heel Nederland. We gaan even kijken naar de bekende in Noord-Holland aanwezige problematiek. De A8, Zaanstad-Amsterdam. Zaanstad-Assendelft-Knooppunt. Zaandam, 11 minuten zijn er vast met 3 kilometer. Ja, het Rotterpolderplein was al gemeld. Nog steeds 1 uur aan. Ja, u hoort het goed. Alkmaar richting Amstelveen, de A9. 1 uur vertraging met 7 kilometer. Het heeft alles te maken met een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dus dat gaat opgelost worden, maar het is nogal stevig. De A10 Landsmeer Amsterdam Hemhavens, 3 minuten met 3 kilometer. Dan scroll ik nog even naar beneden naar dat prachtige overzicht. Heb ik iets op de A22? Jawel, Beverwijk Velsen bij knooppunt Beverwijk. Knooppunt Velsen, 28 minuten met 7 kilometer. En dat komt door het ongeluk op de A9. Ja, dat gaat een aantal problemen veroorzaken. Dan scrollen we nog even naar de B-wegen. Hebben we daar nog iets waarvan we denken dat moeten we even melden voordat jij in de auto stapt. Ja, dat hebben we. Alkmaar Amsterdam, de N203. En dat heeft met de aansluiting van de A9 te maken. 4 minuten met 3 kilometer. Hebben wij nog meer in de B-wegen? Dat lijkt er niet op. Ik scroll nog even verder. Nee, dat is het. Sterkt allemaal. Kelly Clarkson. Mr. Know It All.

is de know-it-all Kelly Clarkson. Ja, zo werkt dat. Een verzoekplaatje. Ja, hij kwam binnen. En je kent de naam waarschijnlijk wel. Trace Abeling, een van onze nieuwslezeressen. Ze heeft een nieuw hondje en dat heet Jesse. En dan vindt ze dit nummer heel erg leuk.

Voor al die mensen die elke dag met hun hond een lekkere wandeling maken. Onze nieuwslezer is Therese Abeling. Vraag dit nummer aan. Nou, dat kan natuurlijk. En Daniel Smit. Misschien kent wel van Rudy Karel, maar die kon ik even niet vinden.

0: nummer, toch?
1: Kom op, jongen.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: muziek uit je buurt van Lakshmi. A lullaby. Nou, zo klinkt hij niet hoor. Dat zijn meestal lievelijke kinderliedjes. We gaan even afscheid van je nemen. Het eerste uur vandaag de dag zit erop. Maar niet getreurd, we zijn er tot 10 uur. Nog 2 uur lang. We nemen voor een paar minuten afscheid richting het nieuws van 8 uur. En zijn dan straks weer bij je terug. Ja, natuurlijk. Halm ingetuned op Haarlem 105. Jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles wat daar buiten zit. Tot zo na het nieuws.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
5: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
4: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld.

0: Spencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
1: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
0: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid 7 kilometer file. De vertraging is bijna een kwartier. Veel vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Knoopend Rotterpolderplein 7 kilometer file. De weg is weer vrij. En 5 minuten vertraging op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. A22 Beverwijk richting Velzen bij Knoopend IJmuiden 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Een hele goede morgen, 2 uur vandaag de dag op de 1e september.
5: Goedemorgen.
4: Een hele goede morgen. Het is september, we kunnen weer draaien. Out with and fire. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Dit is vandaag de dag, jouw ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij je.

Ja, hij mag weer. Hij mag natuurlijk het hele jaar, maar... Earth, Wind & Fire met dat heerlijke nummer September. 5 over 8, bijna 6 over 8. Op jouw lokale zender Haarlem 105.

Ja, vanochtend draaide ik al New Diamond September Morn. Ook zo'n lekker septembernummer. Fijn dat je erbij bent. 6 over 8 op jouw lokale radio. Goedemorgen.

0: zeggen. Tweede uur van de Achterdag, jouw ochtendshow. Ik wou zeggen ontbijtshow, dat is het ook wel. We maken je wakker, we duwen je richting de badkamer. We zitten aan je ontbijttafel. En misschien reis je wel een stukje met ons mee. Want je kunt ons live streamen via haarlem105.nl op onze website. Jazeker. Dan klik je op radio en dan radio luisteren. En dan ben je er. Je kunt ook radio kijken. Ik zwaai even. Dat heet Visual Radio. Dan ben je rechtstreeks live in Studio 1 aan de Zijweg, Zijlweg nummer 10. Wat gaan we doen in dit tweede uur? Straks om 8:30 kom je Tessa Bosma tegen. Zij is de vaste dinsdag nieuwslezeres. En waar gaat Tessa het over hebben? Ik ga het je vertellen. Een vrouwelijke bisschop gaat in Haarlem benoemd worden. En dat is een unicum in Haarlem en ook in Nederland. En Tessa vertelt je erover. Vervelend nieuws. De 51-jarige Maaike Molhuis uit Haarlem wordt nog steeds vermist vanwege die modderstroom in Nepal en Tibet. Een maquette van Haarlem. Hoe zit dat? Nou, Tessa gaat je het vertellen om 8:30. En ja hoor, we gaan er alweer over nadenken. Inzamelpunt illegaal vuurwerk. Jazeker. Want ja, stapje voor stapje gaan we richting december. En de Aziatische hornaar. En dat is een beest wat prikt en dat doet pijn. En Tessa gaat erover vertellen. Straks om 8:30 kom je Tessa tegen. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. En het is ook een beetje internationaal nieuws. De zomer is definitief ten einde. Het heeft niet alleen te maken met iets minder goed weer, maar de meteorologische herfst is begonnen op 1 september. Dan weet je dat alvast. En de NS start met een proef met een gratis treinpas voor 500 mensen met een laag inkomen in Nijmegen. Mooi project overigens. De proef loopt tot en met eind februari 2028. Dat is een behoorlijk langere periode. Mensen met een laag inkomen kunnen zich aanmelden bij de gemeente. We gaan even naar Polen. Kinderen onder de 16 mogen in Polen op scholen geen mobiele telefoon meer gebruiken. Ook niet tijdens de pauze. Mooie actie overigens. Smartphones hebben een negatieve invloed op de concentratie en het gedrag van kinderen, aldus de Poolse regering. En de omstreden Chinese webwinkel Shine met S-H-E-I-N gaat naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen. En zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren. Is denk ik wel nodig. En de CO2-uitstoot te verminderen. We gaan even naar Noorwegen. De nieuwe Noorse koning Hakon legt voor het Noorse parlement officieel de eed af als koning vandaag. Hakon volgde afgelopen vrijdag zijn vader Harald op, die overleed op 89-jarige leeftijd. En dan laatste. Schoonmakers willen een betere cao en demonstreren daarom bij het hoofdkantoor van Schoonmakend Nederland in Den Bosch. Dus mocht je in Den Bosch wonen, dan weet je dat daar gedemonstreerd wordt. De protest is een onderdeel van een 48-uurs staking. Er wordt dus niet 48 uur wordt er niet schoongemaakt, dan weet je dat. We gaan zo kijken naar het weerbericht. Die gaan we je meegeven in Haarlem en omstreken. Wordt het een paraplu of regenjas? Nou nee, kan ik je vertellen. Het blijft lekker droog en er komt zelfs een zonnetje straks door, maar dat komt straks allemaal. Ga ik nu niet verklappen. En we kijken natuurlijk even naar de verkeersinformatie. Je hoort het net al bij het nieuws van 8 uur. Er zijn best wel wat problemen op deze weg. Deze weg. De Noord-Hollandse wegen bedoel ik dan maar. En we gaan lekkere muziek voor je draaien.
1: Opstaan. Wakker worden.
0: Jazeker. Je wordt wakker met Harry Styles. Dance No More.

kreeg de Johan Cruijff Arena vol. En dat ook een aantal dagen. Harry Styles heb ik het over. Dance No More. 7:12 op jouw lokale radio Haarlem 105. En je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem. Wat gaat het worden? Een regenjas aan, een paraplu of valt het wel mee?

Ja, het weerbericht op dit ogenblik 17 graden in Haarlem. Dat is voor de tijd van het jaar normaal. Het wordt maximaal 20 graden. En vanaf 10 uur laat de zon zich zien. En komt hij wel aardig door. Om 12 uur is het al 19 graden. En in de loop van de middag gaat het naar 20 graden. De windvlagen zijn zo'n 28 km per uur. 105.

The Script op je radio. Maar het gaat over superhelden. Altijd mooi om te bezingen. Superheroes.

0: Superheroes. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Over superhelden gesproken. Straks om 10 uur is hij er weer. Jan Gauws tussen 10 en 12. Met Haarlem werkt. Elke werkweek. Elke werkdag. Van maandag tot en met vrijdag. Dat doen we ook met vandaag de dag, de ochtendshow. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. En zelfs ook op zaterdag en zondag tussen 7 en 9. Ja, we kijken even naar de verkeersinformatie. Iedereen is weer terug van vakantie en dat is merkbaar. 106 files met 463 kilometer door heel Nederland. En ik ga je de belangrijkste geven in de gewone Noord-Hollandse wegen, zeg maar. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Schiphol, knooppunt de Nieuwe Meer, sta je 5 minuten vast met 6 kilometer. Dan scrollen we door en dan zien we de A8. Daar hebben we er 2. Zaanstad-Assendelft knooppunt Zaandam, 9 minuten met 3 kilometer. En Zaanstad-Koog knooppunt Koenplein, 3 minuten met 4 kilometer. De A10 Zeeburg Amsterdam Buitenvelder bij knooppunt Koenplein, knooppunt de Nieuwmeer, 3 minuten met 5 kilometer. Hebben we de A22 nog of is dat alweer opgelost? Nee, daar hebben we ook problemen. Beverwijk richting Velzen, knooppunt Beverwijk, knooppunt Emuiden, 9 minuten met 4 kilometer. Dan scrollen we heel snel naar beneden, want ook de B-wegen hebben natuurlijk te kampen met de problemen, helaas. De N203 Alkmaar Amsterdam, dat is de aansluiting met de N246 Zaandijk, 20 minuten met 2 kilometer. 2 kilometer. Mensen proberen natuurlijk toch via allerlei andere wegen op de plaats van bestemming te komen. De N246 Beverwijk Westgrafdijk bij Beverwijk Het Veer bij Spaarndam, 8 minuten met 3 kilometer. De N247 Hoorn Amsterdam, Broek in Waterland Noord, Het Schouw, 3 minuten met 2 kilometer. Zijn dat ze? Heb ik ze allemaal genoemd? Ik scroll nog even verder, want volgens mij had ik er nog eentje waarvan ik dacht, hé, die heb ik niet zo vaak. De N515 Koog aan de Zaan Zaandijk. Bij Westzaan de aansluiting met de A8. 10 minuten met 2 kilometer. Allemaal hartstikke veel sterkte.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Sonny James en Ryan Marciano. I wonder.

9 voor half 9. Sonnery James en Ryan Marciano. Het welbekende duo DJ Producers. En dit is hun allernieuwste. Ja, we gaan het Haamsappert openslaan. En daar bevindt zich een nogal een precair onderwerp. Het betreft huisarts Frank Rodenburg uit Heemstede. Die mag van het regionaal Tuchcollege voor de gezondheidszorg niet meer werken als huisarts. Volgens de Tuchrechter bracht hij de veiligheid van patiënten in gevaar doordat hij zijn persoonlijke opvattingen over vaccinaties liet meewegen in de zorg. Daarom wordt hij uit het verplichte BIG-register, BIG-register geschrapt, dat patiënten moet beschermen tegen ondeskundig handelen. Het regionaal Tuchcollege voor de gezondheidszorg in Amsterdam legde Rodenburg deze zware straf de afgelopen week op. De maatregel gaat niet meteen in, want Rodenburg heeft nog 6 weken de tijd om in beroep te gaan. Doet hij dat niet, dan wordt de uitspraak definitief. Gaat hij wel in beroep, dan volgt er een uitspraak van het Centraal Tuchcollege. Ja, maandagochtend, volgens het Haarlemse Dagblad, was Rodenburg gewoon aanwezig bij zijn huisartsenpraktijk aan de Valkenburgerlaan. Hij wil geen commentaar geven op de uitspraak. Hij liet wel weten in een later stadium via een woordvoerder met een verklaring te komen. Ja, de zaak tegen Rodenburg was aangespannen door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die inspectie had meerdere meldingen ontvangen over zijn gedrag en zijn uitlatingen over coronavaccinaties. Ook een eerdere uitspraak van het Tuchcollege uit 2022 was aanleiding voor een onderzoek. Het rapport daarover verscheen in augustus 2024. Enkele maanden later diende de inspectie een klacht in en die klacht is gegrond geraakt. Ja, het verweer van Rodenburg is dat hij vroeg het Tuchcollege de klachten ongegrond te verklaren. Hij bestreedt de juistheid van de normen die door de beroepsgroep van huisartsen zijn opgesteld. Ja. Tegelijkertijd erkende hij dat hij tijdens 2 consulten bij de instelling voor spoedzorg was doorgedraafd. Dat is een citaat, om het zo maar te zeggen. Vanwege de ernst van zijn handelen en wat het college de onwrikbaarheid van zijn ideeën noemt, volstaat een lichtere maatregel zoals een schorsing niet. Het college erkent dat de doorhaling grote persoonlijke gevolgen heeft voor Rodenburg, maar stelt dat de kwaliteit van de gezondheidszorg zwaarder weegt. Nou, we gaan afwachten wat Rodenburg hier in een verklaring over gaat zeggen en of hij überhaupt nog in beroep gaat.

ik krijg er wel een vakantiegevoel voor. Trinix en Marianne Freus. Vatim Bora. Dat klinkt Portugees of Braziliaans, denk ik. Vier voor half negen. 4:30. 4:30.

0: Tasmin Angela Archer. Oftewel, Tasmin Archer is haar artiestennaam. Dit mooie nummer komt uit 1992, Sleeping Satellite. Terug in de tijd. We kijken op de klok. We weten dat Tessa Bosma klaar zit. Rond de klok van half elk uur. Het Haarlem 105 nieuws bij jou door je luidsprekers heen. Of misschien wel op tv, want je kunt ons ook via de tv livestreamen. Via haarlem105.nl kun je klikken op radio. En dan kun je ons beluisteren waar je maar bent, als je maar wifi of 5G hebt. Hier is Tessa Bosma.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag gekozen als opvolger van Dirk-Jan Schoon, die met pensioen gaat. Daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Op 10 oktober wordt Pijnenburg officieel gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem. In Haarlem komt begin oktober een inzamelpunt voor illegaal vuurwerk. Mensen kunnen daar onder meer nitraten, cobra's en ander verboden vuurwerk gratis en anoniem inleveren. Dat kan zonder boete, ook als het vuurwerk al voor het nieuwe verbod illegaal was. Sinds 1 augustus mogen particulieren vrijwel geen vuurwerk meer bezitten. De inleveractie is bedoeld om te voorkomen dat mensen het verboden vuurwerk thuis bewaren of alsnog afsteken. In Haarlem is het inzamelpunt op 1 oktober bij de ijsbaan. De grote maquette van Haarlem is vanaf nu openbaar te bekijken in de koepel. Het ruim 6 meter lange en meer dan 4 meter brede bouwwerk is gemaakt door Adam Transou. De maquette was eerder te zien tijdens de Dag van de Architectuur en stond daarna jarenlang in het gemeentekantoor. Vanwege de enorme afmetingen moest het bouwwerk in de koepel rechtop worden geplaatst. Dat ging niet zonder spanning. Tijdens het plaatsen hoorden de makers gekraak en raakten 10 bomen en 5 gebouwen beschadigd. Transou gaat die zelf herstellen. In 2029 moet de maquette verhuizen naar het stadhuis aan de Grote Markt. De Aziatische hoornaar trekt zich weinig aan van de vele regenbuien. Tussen de buien door bouwen de insecten volop verder aan hun grote nesten, vooral hoog in bomen. Imkers in de regio Vels en Heemstede zijn daarom druk op zoek naar nesten. De hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere insecten en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen die te dicht bij een nest komen. In de regio zijn inmiddels meerdere mensen gestoken. Wie een nest of een deel ervan vindt, wordt opgeroepen om dit te melden en vooral niet zelf te verwijderen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een schietpartij geweest in Overasselt bij Nijmegen. Daarbij is iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En wat er is gebeurd, dat wil de politie nog niet zeggen. Het dodental na de ramp in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. Aan de andere kant van de grens, in Tibet, vielen zeker 16 doden. En nog steeds zijn er duizenden vermisten. En de omstreden Chinese webwinkel Shein gaat naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Het weer vanochtend in het zuiden en noorden wat buien. Vanmiddag blijft het droog en geregeld zon bij een graad of 20.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam, 7 kilometer file tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook op de A22 Beverwijk Velzen bij knooppunt IJmuiden, 4 kilometer. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten, 9 kilometer file. Op de N203 Alkmaar richting Amsterdam bij Zaandijk, 2 kilometer file. En op de N515 Koog aan de Zaan richting Zaandijk tussen Westzaan en de A8, 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
6: Dit is Vandaag de Dag.
7: Vandaag de Dag.
6: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Tessa Bosma. Straks om 9:30 ben je er weer. Elk uur. Rond de klok van 9:30. En dit is zo mooi. Michel Fugain.

dit nummer krijg je het een vakantiegevoel. Ik wel. Une belle histoire, Michel Fugain. Hij nam het nummer op en ging lekker zelf met vakantie met de zeilboot. En wist niet dat het een hele grote hit werd in Frankrijk. En hij werd later aangesproken toen hij aanmeerde in een klein haventje. 6:30. De zomer ten einde. Ik vrees van wel. De meteorologische herfst is vandaag begonnen op de 1 september des heren 2026. Ja, mooi verhaal. De laatste 5 Stolpersteinen die in Velzen moeten komen laten nog even op zich wachten. De werkgroep Stolpersteinen Velzen laat weten dat de plaatsing op zaterdag 12 september aanstaande zaterdag niet doorgaat. Is dat aanstaande zaterdag? Nee, volgende week zaterdag. Op maandag 14 september worden de herdenkingstenen alsnog geregeld. Ja, volgende week zou die werkgroep op 3 locaties in Velzen 5 Stolpersteinen plaatsen. Ter nagedachtenis aan 5 Joodse inwoners van Velzen die tijdens de Tweede Wereldoorlog waren omgebracht. 1 in Driehuizen, 1 in Zandpoort Noord en 3 in Emuiden. De plaatsing op zaterdag gaat niet door vanwege Rosh Hashanah. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Oftewel het Joodse nieuwjaar. Dat is van vrijdagavond na zonsondergang tot zondag. Het is niet de bedoeling dat er dan stenen worden gelegd. Aldus de werkgroeplid Trudy Bos. De ceremonies vinden nu in 2 dagen later plaats. De eerder genoemde tijden blijven hetzelfde. Aan de Spiegellaan 1 in Driehuizen om 12 uur. Aan de J.T. Kremerlaan 22 in Zandpoort Noord om 12:45. En aan de Koningsstraat 7 in Emuiden om 13:45. Er zijn geen nabestaanden aanwezig bij de ceremonies. Daarmee hebben alle 56 vermoorde Joodse inwoners van Velzen een eigen stolperstein. Het initiatief begon in 2018 aan het plaatsen van herdenkingstenen bij Huize Dina. Het tehuis voor Joodse meisjes aan de Duinlusparkweg in Zandpoort. Nou, je weet in ieder geval dus niet. Niet zaterdag de 12e, maar wel maandag de 14e. Ja, we blijven even in de zomer, hè? In de zomer dus. James Blunt.

Een ode aan de zomer. James Blunt, Taste is Like Summer. Ja, een zomer hebben we gehad, daar hebben we niet over te klagen, toch? Vandaag de meteorologische herfst begonnen. Nou, gisteren ging het wel behoorlijk regenen hier en daar. Oh, oh. Ik ga je zo het weerbericht geven in Haarlem. Wat kun je verwachten?

0: Het weerbericht in Haarlem. 17 graden was het vanochtend en dat is nog steeds. Maar het gaat naar 20 graden en dat is voor de tijd van het jaar gewoon prima, begin september. En er komt zon, dus dat betekent dat je de paraplu gewoon thuis kan laten. Vanaf 10 uur begint de zon door te komen en dan gaat het al gauw rond 12 uur naar 19 graden. En in de middag gaat het naar 20 graden. We hebben wat windvlagen rond de 28 km per uur. Dus het is eigenlijk wel heel acceptabel. Ja, dat denk ik wel.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Volumnia, hou me vast.
2: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

Mooi nummer blijft dat toch. We gaan even naar Bloemendaal. De dennen die Jacques P. Thijssen zelf ooit aanplantte in het Thijssenhof in Bloemendaal, misschien ken je dat hofje wel, krijgt een bijzondere erkenning. Wat is er namelijk aan de hand? Nou, de Bomenstichting kent de bomen een monumentale status toe. Nou, dat is mooi. Ter gelegenheid daarvan onthult voorzitter van Thijssenhof, Jan Hoekema, zaterdag 12 september om 11 uur een plaquette. De bomen vormen daarmee niet alleen een opvallend onderdeel van de heemtuin, maar herinneren ook aan de naam die aan de basis van het hof stond. Jacques P. Thijssen van 1865 tot 1945 was onderwijzer, bioloog en een van de belangrijkste Nederlandse natuurbeschermers van zijn tijd. Hij wist natuur bij een groot publiek onder de aandacht te brengen, onder meer met zijn natuurboeken en de bekende Verkade-albums. Wat leuk. Ook was hij betrokken bij de oprichting van natuurmonumenten. Thijssens Hof werd in 1924 en 1925 aangelegd als een instructief plantsoen. Een plek waar bezoekers de planten en de natuur van Kennemerland konden leren kennen. De Hof is inmiddels zelfs een rijksmonument. En nu de dennen ook, zeg, wat leuk. Na de onthulling begint de eerste gedichtenwandeling van hofdichter Bart Top. Hij opent de wandeling met een speciaal geschreven ode aan de dennen. Dat is een mooie. De wandeling duurt ongeveer 45 minuten en biedt plaats aan 8 deelnemers. Zaterdag om 1:30 en zondag 13 september om 11 uur en 1:30 worden de wandelingen herhaald. Aanmelden kan via de website gedichtbijzee.nl. Gedichtbijzee.nl. Wat mooi voor de dennen, monumentale status. Hayley Lee met Sweetest Release.

0: Ja, een lekker uptempo nummer. Swedish release, Kelly Lay. Samen met Bryn Christopher. Om 9:50 bij Haarlem 105. Vandaag de dag de ochtendshow. Fijn dat je bij ons aanwezig bent. We maken je wakker, we duwen je richting de badkamer. Je zit aan je koffietafel en misschien reizen we wel een stukje met je mee. Ja, we slaan het Haamsdagblad weer even open. We gaan richting Heemstede. De tijdelijke opvang van ongeveer 160 asielzoekers op het weiland bij de Krukjesbrug moet volgens wethouder Sam Meerhof-Dekker, hij is van de PRO, niet alleen haalbaar, maar ook goed beheerd zijn. Daarom kiest het college van Heemstede voor 1 grote locatie in plaats van meerdere kleine. We willen een kansrijk en kwalitatief plan. Vlak voor de zomer wees de gemeenteraad nog een voorstel voor tijdelijke noodopvang aan de Kerklaan af. Dat gebeurde mede op voorspraak van deze wethouder Meerhof-Dekker, die zei alle bestuurlijke en ambtelijke capaciteit nodig was voor de voorbereiding van een opvanglocatie van meer dan 100 mensen. Na allerlei onderzoeken lijkt die locatie nu echt in zicht. De gemeenteraad zal zich uitspreken en de provincie moet nog een ontheffing verlenen. Maar nog voor het eind van het jaar neemt het college een definitief besluit of de plek aan het COA wordt voorgedragen. De ontwikkelingen van de afgelopen week betekenen een belangrijke stap na een langdurige zoektocht voor Heemstede. Nou, we gaan het op de voet volgen. Je kunt het teruglezen. Er is ook een interview met deze wethouder in haamsdagblad.nl.
1: Dit is

Een blik op de klok geeft ons aan dat de tweede uur bijna voorbij is. En deze heb ik een tijd niet gedraaid. Maar wat een heerlijk nummer. Grandy Crawford. We vliegen allemaal uit. One day I'll fly away. Richting het nieuws van 9 uur. En we zijn nog een uur bij je met Vandaag de Dag bij Haarlem 105.

0: Randy Crawford. Ik heb het ook van Street Life. And You Might Need Somebody. One day I'll fly away. We vliegen even uit voor een paar minuten. Maar zijn straks weer bij je terug. Van 7 tot 10, elke werkdag. De ochtendshow bij Haarlem 105. Vandaag de dag. En vandaag de dag is het 1 september. De dinsdag. Arm lekker ingetuned. En we zijn binnen een paar minuten bij je terug. Met het lokale nieuws. Weerverkeer en nog veel meer.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
5: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
4: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt. Het
6: contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
4: En vanaf oktober moeten de wagens dus...

0: tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam bij de A10 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
2: Een hele goede morgen, Haarlem. Derde uur vandaag, de dag, de ochtendshow.
3: Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. En dan is het lekker worden, wakker worden. Met Bruno Mars. Hij opende zijn concerten in Nederland. Met een ballad en dan durf je. Maar wat voor een ballad. Hij riskeerde misschien iets. Risk it all. Vertel maar, Bruno.

Pete Hernandez, want zo heet hij in het echt. Bruno Mars, Risk It All. Een hele goede morgen, Haarlem en omstreken. 8:55, bijna 8:56. Je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles wat daar buiten zit. Want je kunt ons livestreamen als je nu je auto instapt. En denkt, hé, wat jammer nou dat ik het laatste uur moet missen. Dat hoeft dus niet. Kijk op haarlem105.nl op onze website. En klik op radio. En dan kun je radio luisteren. Kun je livestreamen. Als je maar wifi of 5G hebt, dan komt dat helemaal goed. Wat gaan we doen in het laatste uur van vandaag? Achterdag. Straks om 9:30 kom je haar tegen. Tessa Bosma, de nieuwslezeres van dienst. En waar gaat Tessa het over hebben? Ik ga het je vertellen. We gaan het hebben over de vrouwelijke bisschop. Dat is een unieke situatie in Haarlem en ook in Nederland. Zij vertelt erover. We hebben het over Erna Pijnenburg overigens. De 51-jarige Maaike Molenhuis uit Haarlem wordt nog steeds vermist. Een van de vermisten bij dat verschrikkelijke natuurramp in Nepal. Maquette van Haarlem. Wat betekent dat en wat houdt het in? Nou, Tessa gaat het vertellen. Inzamelpunt illegaal vuurwerk. Je wil er niet aan denken, maar het gaat al beginnen. Want we gaan natuurlijk richting december. Vanaf begin oktober is er een inzamelpunt. En de Aziatische hornaar. Dat klinkt heftig en dat is het ook. Vervelend beest. Ja, het zal zijn nut wel hebben.

maar die doet nog wel van zich spreken. En Tessa gaat erover vertellen. Straks om 9:30 kom je haar tegen bij het Haarlem 105 nieuws. Maar ook om 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. Elk uur rond de klok van 9:30. We gaan even naar het landelijk en internationaal nieuws kijken. Ja, de zomer is definitief ten einde. Is dat zo omdat het gewoon wat minder warm is? Nou, dat heeft gewoon te maken met de meteorologische herfst. Die begint namelijk op 1 september. En ja, dat is ook een beetje te merken wat betreft het een beetje herfstig weer, vind ik. Ja. De NS start met een proef met een gratis treinpas voor 500 mensen... met een laag inkomen in Nijmegen. Mooi project overigens. Die proef loopt tot eind februari 2028. Dus ze kunnen er behoorlijk lang gebruik van maken. Mensen met een laag inkomen kunnen zich aanmelden bij de gemeente. En we gaan even naar Polen met een ja, toch wel interessant bericht. Daar zouden we een voorbeeld aan kunnen nemen. Kinderen onder de 16 mogen in Polen op scholen geen mobiele telefoon meer gebruiken. Ook niet tijdens de pauze. Smartphones hebben een negatieve invloed op de concentratie en het gedrag van kinderen. Al dus de Poolse regering. Nou, ik vind dat een hele wijze uitgangspunt, lijkt mij toch. De nieuwe Noorse koning Hakon legt vandaag voor het Noorse parlement officieel de eed af als koning. Hij is afgelopen vrijdag heeft hij zijn vader Harald opgevolgd. Die overleed op 89-jarige leeftijd. En we gaan weer even terug naar Nederland. Schoonmakers willen een betere cao en demonstreren daarom bij het hoofdkantoor van Schoonmakend Nederland in Den Bosch. Ik wist overigens niet dat het hoofdkantoor daar zat. En ik vind het ook wel een leuke naam. Schoonmakend Nederland. Maar goed, daar wordt dus protest. Het protest is het onderdeel van een 48-uurs staking. En dat betekent dat er gewoon 48 uur niet schoongemaakt zal worden. Dat was het nieuws. We gaan straks het Haams Dagblad voor jou openen. We kijken natuurlijk even naar de weersverwachtingen. Wat gaat het worden in Haarlem als je nog niet buiten bent geweest? Ik ga het je vertellen. En natuurlijk de verkeersinformatie loont wel wat terug. 61 files, 266 kilometer. En natuurlijk heerlijke muziek. Kate Bush. Je kent haar natuurlijk van Wuthering Heights. Babushka. The man with the child in his eyes. Maar ook deze. Running up that hill. 9:09 op jouw lokale radio.

Coming Up That Hill. Dat valt niet mee. Kate Bush. 4 minuut 39. En we kennen haar natuurlijk van de prachtige balletuitvoering van Wuthering Heights. 13 over 9 op jouw lokale radio. Haarlem 105. Je luistert naar de ochtendshow Vandaag de Dag. En we zijn er elke werkdag. Van maandag tot en met vrijdag. Tussen 7 en 10 en op zaterdag en zondag tussen 7 en 9. 7 dagen in de week. Ja, toch wel een vervelend bericht in het Haarlemse Dagblad. Sinds zondagavond zoekt de politie naar een vermiste persoon. Het voertuig van de vermiste persoon is aangetroffen bij de Brouwerskolk in Overveen. En agenten zochten in het duingebied. En ze kregen daarbij hulp van onder andere het veteranen Search Team. Ja, en ook een politiehelikopter werd maandag ingezet vanuit de lucht. Er zijn ook politiepaarden ingezet voor de zoekactie. De politie kon nog niet melden naar wie ze precies op zoek zijn. Ja, dat is ook een beetje vervelend. Een woordvoerder van de politie liet gisteren om 4:55 weten dat de persoon nog niet is gevonden en de zoekactie doorgaat. Ja, ongetwijfeld gaan we daar meer van horen. Zoekactie in het duingebied Overveen. Angelina Jordan. But now I'm the fool.

Angelina Jordan Esther. Zo heet ze. Ze komt uit Noorwegen. Ze is geboren in Oslo en ze is 20. Maar wat een stem. Op 7-jarige leeftijd in 2014 nam ze deel aan Norway's Got Talent. En ze werd winnaar. En ze is er nog steeds. Now I'm the fool.

0: Now I'm the Fool, Ellen Jeanelina Jordan, onthoud die naam, ze gaat nog vaak terugkomen, schat ik zo'n beetje in. Ja, een onverkwikkelijke zaak, daar vertelt Hanus Abbott over. Huisarts Frank Rodenburg uit Heemstede mag van het regionaal TUG-college voor de gezondheidszorg niet meer werken als huisarts. Volgens de TUG-rechter bracht hij de veiligheid van patiënten in gevaar doordat hij zijn persoonlijke opvattingen over vaccinaties liet meewegen in de zorg. Daarom wordt hij uit het verplichte BIG-register geschrapt. Het BIG-register dat patiënten moet beschermen tegen ondeskundig handelen. Het regionaal TUG-college voor de gezondheidszorg in Amsterdam legde Rodenburg deze zware straf afgelopen week op. De maatregel gaat niet meteen in, want Rodenburg heeft 6 weken om beroep aan te tekenen. Doet hij dat niet, dan wordt de uitspraak definitief. Gaat hij wel in beroep, dan volgt eerst een uitspraak van het Centraal TUG-college. Ja, Rodenburg werd natuurlijk om commentaar gevraagd door het Hanus Abbott, maar die was gisteren niet aanwezig. Hij was wel aanwezig bij zijn huisartsenpraktijk, maar hij wilde geen commentaar geven. Hij laat wel weten dat in een later stadium via een woordvoerder een verklaring wordt afgegeven. Ja, de zaak tegen Rodenburg was aangespannen door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De inspectie had meerdere meldingen ontvangen over zijn gedrag en zijn uitlatingen over coronavaccinaties. Ook een eerdere uitspraak van het TUG-college uit 2022 was aanleiding voor een onderzoek. Het rapport daarover verscheen in augustus 2024. En enkele maanden later diende de inspectie een klacht in. Nou, die klacht is volledig gegrond, ondanks dat Rodenburg vroeg de TUG-college de klachten ongegrond te verklaren. Hij bestreed de juistheid van de normen die door de beroepsgroep van huisartsen zijn opgesteld. Maar ja, tegelijkertijd erkende hij ook dat hij tijdens 2 consulten bij de instelling voor spoedzorg was doorgedraafd. Een citaat uit het Hanus Abbott. Het gaat nog even volgen verder, maar er zijn grote gevolgen. Vanwege de ernst van zijn handelen en wat het college de onwrikbaarheid van zijn ideeën noemt, volstaat een lichtere maatregel zoals een schorsing niet. Het college erkent dat de doorhaling grote persoonlijke gevolgen heeft voor Rodenburg, maar stelt dat de kwaliteit van de gezondheidszorg zwaarder weegt. Nou, een heel vervelend verhaal voor alle partijen, om het zo maar te zeggen. We gaan kijken of Rodenburg beroep instelt.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Even terug naar de basis. Healing House. Lincoln Yatter. We gaan back to love. Om 10:30 op Haarlem 105 vandaag de dag.

Lincoln, yes sir. Een Amerikaan natuurlijk. Hij treedt op in Atlanta op 5 september, mocht je in Amerika zijn. Of gaan, dat kan ook nog. De 26 september in Phoenix. Hij maakt Healing House. En zo klinkt het ook.

Lincoln Jessen, onthoud die naam, jazeker. De dennen die Jacques P. Thijssen zelf ooit aanplantte in het Thijssenhof in Bloemendaal, misschien ken je dat wel, die krijgen een bijzondere erkenning, want ja, de Bomenstichting kent de bomen een monumentale status toe. Ter gelegenheid daarvan onthult voorzitter van Thijssenhof, Jan Hoekema, zaterdag 12 september, dat is zaterdag over een week, om 11 uur een plaquette, jazeker. De bomen vormen daarmee niet alleen een opvallend onderdeel van de heemtuin, maar herinneren ook aan de man die aan de basis van het hof stond, namelijk Jacques P. Thijssen. Hij overleed in 1945, maar was onderwijzer, bioloog en een van de belangrijkste Nederlandse natuurbeschermers van zijn tijd. Hij wist natuur bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. Thijssens hof werd in 1924 en 25 aangelegd als een instructief plantsoen. Wat klinkt dat leuk. Een plek waar bezoekers de planten en de natuur van Kennemerland konden leren kennen. De hof is inmiddels zelfs een rijksmonument. En nu hebben de bomen ook een monumentale status. Nou, na onthulling begint de eerste gedichtenwandeling van hofdichter Bart Top. En dan hebben we het over zaterdag de 12e om 13:30. Een wandeling van 45 minuten. En zondag doet hij dat nog een keer om 11 uur en ook om 13:30. Wil je aanmelden via de website kan dat, gedichtbijzee.nl.

0: zomers gevoel met Cake by the Ocean. DNC. En ik een blikje op de klok geeft ons aan dat Tessa Bosma klaar zit. Elk uur rond de klok van 12:30. Het Haarlem 105 nieuws van jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het is elk uur te horen, straks om 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30. Maar nu eerst bij ons om 9:30.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag gekozen als opvolger van Dirk-Jan Schoon, die met pensioen gaat. Daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Op 10 oktober wordt Pijnenburg officieel gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem wordt vermist na de zware overstromingen aan de grens van Nepal en Tibet. Ze maakte deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die op pelgrimstocht was naar de heilige berg Kailash. De groep was op de terugweg toen het gebied werd getroffen door een overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met Maaike en een andere Nederlandse reiziger. De families verkeren in grote onzekerheid. In Haarlem komt begin oktober een inzamelpunt voor illegaal vuurwerk. Mensen kunnen daar onder meer nitraten, cobra's en ander verboden vuurwerk gratis en anoniem inleveren. Dat kan zonder boete, ook als het vuurwerk al voor het nieuwe verbod illegaal was. Sinds 1 augustus mogen particulieren vrijwel geen vuurwerk meer bezitten. De inleveractie is bedoeld om te voorkomen dat mensen het verboden vuurwerk thuis bewaren of alsnog afsteken. In Haarlem is het inzamelpunt op 1 oktober bij de ijsbaan. De Aziatische hoornaar trekt zich weinig aan van de vele regenbuien. Tussen de buien door bouwen de insecten volop verder aan hun grote nesten, vooral hoog in bomen. Imkers in de regio Velsen en Heemstede zijn daarom druk op zoek naar nesten. De hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere insecten en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen die te dicht bij een nest komen. In de regio zijn inmiddels meerdere mensen gestoken. Wie een nest of een deel ervan vindt, wordt opgeroepen om dit te melden en vooral niet zelf te verwijderen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De prijzen waren in augustus gemiddeld 3,3% hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Het heeft waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. De familie van de Amerikaanse rapper Tupac heeft emotioneel gereageerd na de veroordeling van een oud-bendelid voor de moord op de artiest. Volgens een jury in Las Vegas was Dwayne Davis het brein achter de moordaanslag in 1996 en heeft hij die gepland. Over 6 weken hoort hij zijn straf. En komend stormseizoen worden er hoogstwaarschijnlijk stormen vernoemd na de overleden influencer Jade Kops en Sean het Schaap. Bij het KNMI kwam de naam Jade zo'n 500 keer binnen als eerbetoon. Kops had een zeldzame vorm van kanker, ze was 19 jaar. Het weer vanochtend in het zuiden en noorden nog wat buien. Vanmiddag geregeld zon, droog en een graad of 20.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Watergraafsmeer richting Knoop het Koenplein staat tussen Watergraafsmeer en Slotervaart 9 kilometer file. Vertraging is iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Tessa. Straks om 10:30 ben je weer. Tijdens Haarlem werkt met Jan Gaus. We hebben nog een half uurtje te gaan. En dat doen we zwingend en wel. Majestic maakte een cover van de Boney M-verhaal over Rasputin. En ik vind het wel lekker klinken.

vijf over half tien. Dit klinkt een beetje als een oude disco, toch? Elke donderdagavond over disco gesproken. Remco Lanting. Tussen 9 en 11, mijn zeer gewaardeerde collega. Met de Disco Train. Disco Rhythm and Blues en Funk van de bovenste plank. Een aanrader. Laat die tv gewoon eens lekker uit op de donderdagavond. En ga gewoon lekker luisteren naar de Disco Train.

krijgt het weerbericht van mij, mocht je nog niet buiten geweest zijn. 18 graden is het op dit ogenblik in Haarlem en het wordt maximaal 20 graden. Dat is voor de tijd van het jaar prima. En vanaf nu eigenlijk zie ik al een zonnetje verschijnen. En dat zonnetje blijft met wat lichte bewolking, met windvlagen tot 29 km per uur. Maximaal dus 20 graden. Dit is Haarlem.

Ja, het Haarlems Dagblad besteedt aandacht. Aandacht aan de bekendmaking van de vierde nominatie van de Wijnvrouw van het jaar 2026. Afgelopen woensdag in het Haarlemse Kenopark was het zover. Ja, dat was nog voordat het festival, het Foodtruck Festival, daar was, volgens mij. Ja, van oudsher gold bier als mannendrank en wijn als drank voor vrouwen. Maar dat is toch wel achterhaald. Vrouwen slaan ook graag een kloek biertje en mannen nippen wel steeds vaker een goed glas wijn. Maar hoe verder weg van de toog in kroeg en café, des te zeldzamer wordt het dat vrouwen in de wijnindustrie zitten. Ja, en dat, daar moet verandering in komen, vindt de Stichting Wijnvrouw van het Jaar. En dus wordt dit jaar voor de 8e maal een Wijnvrouw van het Jaar gekozen. Bedoeld om de vrouwen in de wijnbusiness zichtbaarder te maken en te zorgen dat deze wijnvrouwen als voorbeeld kunnen dienen voor jonge meiden die door hen zien dat hoge functies in de wijnhandel ook voor hen haalbaar zijn. Zo vertelt Barbara Verbeek in het Haarlems Dagblad, die de Stichting Wijnvrouw van het Jaar samen met Clarissa Slingerland oprichten. Ja, 3 nominaties waren al vergeven, elk met een apart feestelijke bijeenkomst, want dan heb je meteen ook reden om een goed glas wijn, een goed glas wijn te heffen. Zo werkt dat nou eenmaal. En die 3 nominaties in totaal met 4, die zijn uitgesproken. En ik ben even op zoek naar de naam van deze vrouwen. Even kijken of ik dat kan vinden. Ja, dat zie ik hier. We hebben het over de al eerder genomineerde Esther Blom, Fleur van de Heemskerk en Esther Zwamink. Hé, 2 keer echt. Wat leuk. En aangekondigd. En nog Doris Vroom mag zich daarbij aansluiten. Dat werd afgelopen woensdag bekendgemaakt. Ja, tot 18 september kan op de website van Wijnvrouw van het Jaar gestemd worden op de kandidaten. En op dinsdag 22 september zal tijdens Gastvrij Rotterdam in De Hooi de winnaar bekendgemaakt worden. Ja, dat gebeurt dan tijdens een laagdrempelig evenement met veel prachtige wijnen en caviar. Laagdrempelig, ja, we houden van kwaliteit, zo is het. Wijnvrouw van het Jaar, ik wist niet dat dat er was. Je kunt het teruglezen in het Haarlems Dagblad. Ze zijn terug van weg geweest. Te veel is niet genoeg. We hebben het over Van Dikhout met 12 over 9:30.

Te veel is niet genoeg. Het is alweer zo'n 7, 8 jaar geleden dat ze het laatste album uitbrachten. Dus ik denk dat er iets aan zit te komen. Je kent ze natuurlijk van Stil in Mei in 1994. En natuurlijk met de Puma's. Houd een hart. Samen met Acta en de Munnik. Van Dikhout. Is niet genoeg. Ja, de laatste 5 stolpersteinen die in Velsen moeten komen laten nog even op zich wachten. Dat heeft alles te maken dat er een geplande datum was van zaterdag 12 september. Die kan niet doorgaan. Op maandag 14 september wordt de herdenkingstenen alsnog gelegd. En dat heeft alles te maken met het feit dat zaterdag Rosh Hashanah, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, oftewel het Joods nieuwjaar gevierd wordt. En dan ga je, dat is van een vrijdagavond naar zonsondergang tot zondag. En dan is het niet de bedoeling dat er stolpersteinen gelegd worden. Ja, we hebben het over 5 stolpersteinen voor mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden omgebracht. 1 in Driehuis, 1 in Zandpoort Noord en 3 in Emuiden. Ja, die zinnemoties vinden nu 2 dagen later plaats. De eerder genoemde tijden blijven hetzelfde. Aan de Spiegellaan in Driehuis, Spiegellaan nummer 1 om 12 uur. Aan de J.T. Kremerlaan 22 in Zandpoort Noord om 13:45. En aan de Koningsstraat 7 in Emuiden om 14:45. Aanstaande maandag. Daarmee hebben alle 56 vermoorde Joodse inwoners van Velsen een eigen stolperstein. Het initiatief begon in 2018 met het plaatsen van de herdenkingstenen bij Huize Dina, het tehuis voor Joodse meisjes, aan de Duinlersparkweg in Zandpoort. Het mooiste James Bond titelsongnummer. Adele. En wanneer komt die nieuwe James Bond nou? Want die ander is dood. En Daniel Craig, de laatste James Bond, pinkte een traantje weg toen hij dit nummer hoorde. Adele.

Volgens velen de mooiste titelsong ooit uitgebracht van een James Bond film. Je mag het zelf oordelen. Maar als Daniel Craig een traantje wegpinkt als hij het hoort, dan... Ja, wie gaat nou die nieuwe James Bond worden? Dat duurt al een paar jaar. Gaat er nog een nieuwe film komen? We gaan afwachten.

0: Ja, we gaan even naar Heemstede. Het Haemstadblad vertelt over de tijdelijke opvang van ongeveer 160 asielzoekers op het weiland bij de Krukusbrug. Waar moet volgens wethouder Sam Meerhof Dekker, het moet niet alleen haalbaar zijn, maar ook goed beheerd zijn. Daarom kiest het college van Heemstede voor één grote locatie in plaats van meerdere kleine. We willen een kansrijk en kwalitatief plan, zo zegt hij in het Haemstadblad. Vlak voor de zomer wees de gemeenteraad namelijk nog een voorstel voor tijdelijke noodopvang aan de Kerklaan af. En dat gebeurde mede op voorspraak van dezelfde wethouder Meerhof Dekker. Die zei dat alle bestuurlijke en ambtelijke capaciteit nodig was voor de voorbereiding van een opvanglocatie van meer dan 100 mensen. Na allerlei onderzoeken lijkt die locatie nu echt in zicht. De gemeenteraad zal zich moeten uitspreken en de provincie moet nog een ontheffing verlenen. Maar nog voor het eind van het jaar neemt het college een definitief besluit of de plek aan het COA wordt overgedragen. De ontwikkelingen van de afgelopen week betekenen een belangrijke stap in een langdurige zoektocht voor Heemstede. Meerhof Dekker ligt die keuze dan ook toe in het Haemstadblad. Nou, dat gaan we niet doen. Er is een interview. Je kunt dat teruglezen. Maar dat er mogelijk een asielopvang bij de Krukusbrug komt, wordt duidelijker.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. I've been up.

het jaar 2025. Werd het jaar waarin twee nummers werden uitgebracht met dezelfde titel. Je weet het nog van Cloud. De inzending voor het Eurozongfestival. En Chespresso. 2 oktober komen ze in de Philharmonie. En ik heb kaartjes. Het is de eerste keer dat ik een live concert van ze ga bezoeken. En ik kijk ernaar uit. Zellavi. Het is zoals het gaat, zo werkt dat. Je krijgt van mij nog even het weerbericht in Haarlem. We begonnen vanochtend met 17 graden. Het was een beetje killetjes, maar zo langzamerhand begint het toch wat lekkerder te worden. Het zonnetje schijnt al in Haarlem en op dit ogenblik is het 18 graden. Maar het gaat 20 graden worden. Is dat prettig? Ja, natuurlijk is dat prettig als het 20 graden gaat worden. De zon blijft lekker schijnen. Komt er regen? Nee, geen regen. Hoe zit het met de windvlagen? Op dit ogenblik 32 kilometer per uur. Dus dat is wel maar aardig. Windje in de zeilen, om het zo maar te zeggen. Ik zou zeggen gewoon maar een jasje aan. Maar het hoeft dus geen regenjas of paraplu te zijn.

Als je een regelmatig luisteraar bent van de dinsdag rond de vrijdag, dan weet je dat dit de eindtune is. We begonnen vanochtend om 7 uur. Maar maakte je wakker, duwde je richting de badkamer. We zaten aan je ontbijttafel. En misschien reisden we wel nog een stukje met je mee, want je kunt ons live streamen via haarlem105.nl, onze website. Klik op radio. En dan weet je gewoon, je kunt lekker luisteren. En blijf vooral luisteren. Jan Gouw zit klaar voor je met Haarlem Werkt. Elke werkdag tussen 10 en 12. Morgen zit hier Pedro van Looy live in Studio 1. Vanaf de Zijweg, Zijlweg nummer 10. Donderdag is dat Benito van Amersfoort. En vrijdag ben ik weer bij je terug. En dan zit die werkweek er alweer op. Maar zover is het nog niet. Dank voor het luisteren. Blijf lekker ingetuned op Haarlem Werkt in Haarlem 105. En wij zijn vrijdag weer bij je terug. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels wat bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer, vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog.

als Haarlem 105 een eigen hitlijst zou hebben, zoiets in de trend van de Haarlem 30, en dan zou deze plaat daar nog steeds in staan. Mama's Gun and Joy. En EWF Earth, Wind & Fire, Pets and Small Remix. 1999 was dat ook, alweer een hele tijd geleden. En september. Ja, 1 september, dan zit het erin, hè, dat je dan zo'n plaatje gaat draaien. Ik heb nu voor je nieuwe muziek van Brooke Kamm. Een beetje country,

het net over country. Maar ik weet helemaal niet of dat country is. Nee. Want het is een Schotse soulzangeres. Ja. Edinburgh. In de buurt van Edinburgh woont ze. Is dat wel makkelijk, hè? Dat AI. Als je die weet, dan zoek je het gewoon op. Maar dan moet je het altijd nog wel op een andere manier altijd een beetje goed interpreteren, natuurlijk. Ja, niet alles zomaar klakkeloos overnemen. Dit is Somber. My

0: Casino Park is weer opgeleverd aan de gemeente gisteravond. Alles is eraf. En ja, de volgende editie van Proof Park. Ik zal dan nog eens bellen met de organisatie of ze er al een beetje uit zijn gekomen. Want het was natuurlijk pet weer.
1: Ja.
0: En wekenlang prachtig weer geweest. En dan net dat het dan, Proof Park is, dan is het niet mooi weer. Maar wat ik wel vind, ik vind dat er wel ontzettend veel mensen zich laten leiden door de buienradar en door de weerapps. Want zo slecht was het helemaal niet. Nee. Ja, een hele zaterdagmiddag daar geweest. Dat was toch prima eigenlijk. Auto van een vermiste persoon aangetroffen bij het Brouwerskolkje. En veteranen helpen bij de zoektocht. Grote manketten van Haarlem, nu te zien in de koepel. Het plaatsen was best wel een beetje eng. Ik ben dol op maquettes, dus die moet ik wel eens even gaan zien. De politie zoekt de dader naar een autobrand met steekvlam. Mogelijk verbrande enkels. De Vleeshal is dit weekend getest als restaurant en als club. Haarlem heeft dit nodig. Ook een mooie sfeerreportage en interviews met mensen die daar geweest zijn. Daar op dat moment waren. De tentoonstelling van Mannen van Michelangelo is genomineerd voor de prijs van door een museumtijdschrift. En de zeeweg wordt komende weken meermaals afgesloten naar het einde van de proef. De weg wordt weer gelukkig twee baans. Ja. Natuurherstel moet biodiversiteit binnen de Lieden vergroten. En dan klik ik erop. Landschap Noord-Holland herstelt de natuur in de binnenlieden, vlakbij het station Haarlem, Sparenwoude. Dit gebeurt in opdracht van en in samenwerking met het recreatiegebaatschap Sparenwoude. Dat ligt helemaal daar, hè, dat Sparenwoude. Moet je nagaan hoe uitgetrekt dat is. Dat was nodig omdat bepaalde soorten riet en bramen hieronder door de stikstof de boel aan het overnemen waren. Ja, dat stikstof, dat is gewoon goed voor bepaalde plantensoorten. Je groeit het als kool. En riet en bramen, dus dat wordt wat dat tegen gedaan. Dus dat is mooi. Dit kun je allemaal bekijken op onze website. En ook op onze app. Hartstikke makkelijk. Download hem, de app van Haarlem 105. En dan heb je op die app gemist live uitzendingen. De

0: Jansen, Raaien en Suzanne. En net draaide ik dus Brooke Kam. Ik was er eigenlijk van overtuigd dat het een countryzangeres was, maar dat was dus niet het geval, want ze kwam uit Schotland met Love Was Made of Stone. Maar deze dame, Ella Langley, Choosing Texas, heel hoog binnengekomen in de top 40 ook. Lekker nummer, lekker country, zeker op deze dinsdagochtend. Choosing Texas, Ella Langley.
1: Just

0: de zomer is nog niet helemaal afgelopen. Gelukkig niet. Als ik zo in mijn weer-app kijk, dan is het zondag echt uitzonderlijk weer nog met 25 graden. Heerlijk.
1: Hij is er elke dag. Jan

0: IJsselbeest. Nou, nog even de titel. Nou, kom maar. All that she wants. All that she wants. Heerlijke nummers maakten ze toen. Zeker. Het Haarlem 105 nieuws van 10:30 zit eraan te komen. En dan heb ik voor je Tiger Lewis met Mrs. Kisses. En ik heb voor je Ed Sheeran en de Bad Habits. Maar nu is het nieuws. 105.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag gekozen als opvolger van Dirk-Jan Schoon, die met pensioen gaat. Daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Op 10 oktober wordt Pijnenburg officieel gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem. De grote maquette van Haarlem is vanaf nu openbaar te bekijken in de koepel. Het ruim 6 meter lange en meer dan 4 meter brede bouwwerk is gemaakt door Adam Transou. De maquette was eerder te zien tijdens de Dag van de Architectuur en stond daarna jarenlang in het gemeentekantoor. Vanwege de enorme afmetingen moest het bouwwerk in de koepel rechtop worden geplaatst. Dat ging niet zonder spanning. Tijdens het plaatsen hoorden de makers gekraak en raakten 10 bomen en 5 gebouwen beschadigd. Transou gaat die zelf herstellen. In 2029 moet de maquette verhuizen naar het stadhuis aan de Grote Markt. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem wordt vermist na de zware overstromingen aan de grens van Nepal en Tibet. Ze maakte deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die op pelgrimstocht was naar de heilige berg Kailash. De groep was op de terugweg toen het gebied werd getroffen door een overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met Maaike en een andere Nederlandse reiziger. De families verkeren in grote onzekerheid. De Aziatische hoornaar trekt zich weinig aan van de vele regenbuien. Tussen de buien door bouwen de insecten volop verder aan hun grote nesten, vooral hoog in bomen. Imkers in de regio Vels en Heemstede zijn daarom druk op zoek naar nesten. De hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere insecten en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen die te dicht bij een nest komen. In de regio zijn inmiddels meerdere mensen gestoken. Wie een nest of een deel ervan vindt, wordt opgeroepen om dit te melden en vooral niet zelf te verwijderen. En dan nu het weer. In de ochtend is het overwegend grijs en bewolkt bij een temperatuur van zo'n 16 graden. Verder blijft het wel droog.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Tiger Lewis en Mrs. Kisses. Ja. Goedemorgen, fijn dat je luistert. 1 september. Ja, 1 september alweer, hè? Van George Benson mogen wij graag het nummer Give Me The Night draaien. Maar hij heeft natuurlijk nog veel meer platen uitgebracht. CD's, Paul, met allemaal vage jazznummers. Maar ook een beetje van die poppy nummers zoals On Broadway, Kisses in the Moonlight of deze. Dit is het.

krijgen shivers van. Ja. Van mijn kippenvel. Goedemorgen. 1 september. En als ik je weer even een beetje bekijk, dan zondag, dan wordt het

tempo dit. Het is de nieuwe van U2. Wie zeg je? U2. En dat nummer heet Yeah, Yeah, Yeah.

Veel verder komen ze niet, hè? Nee. Goed. Zegt hij jou alweer over YouTube? Goed. Even iets anders. Even kijken. De Open Monumentendagen zitten er weer aan te komen. En de Open Monumentenstad van Nederland is het tweede weekend van september. Openen tientallen monumenten gratis de deuren. Een unieke kans om op plekken te komen waar je normaal niet zo snel komt. Het huis van Hodgson. Ja, ik heb er ook nog nooit van gehoord. Het stadhuis, ook mooi. De Drosten, Cacao. Ja, daar stonden vorig jaar enorme rijen. Stonden daarvoor. Palvioen, Welgelegen. Dat is volgens mij het provinciehuis. Dat weet ik dan nog wel. En ja, tientallen monumenten in Haarlem. En dat is dus op zaterdag 12 en zondag 13 september. Hou er even rekening mee. En dan is er op de Grote Markt ook nog een infocentrum. Hou je er wel van op de hoogte. Misschien dat we er als Haarlem 105 ook wel op afgaan. Vorig jaar was dat heel leuk. Toen gingen we onder andere naar de Watertoren van Bloemendaal. Ja, was met Barry Huis en met Maries. En ik in de studio. Ja. Dat was leuk. Ja, de monumentendagen zitten er dus aan te komen. En dit is Jelly Roll. Hier is I'm Good.

Ja, Who Gave You The Right? Crystal. Zandvoort Noord volgens mij. En muziek uit de buurt. Ze kunnen er wel eens uitnodigen, die Crystal. Want die doet tegenwoordig heel veel op de handpan. Dat is zo'n apparaat. Dan kun je een beetje op zo op trommelen. En dat maakt heel mooi geluid. Ze maakt daar veel platen mee. Ja, 6 inches. Nou, lijkt mij niet

Meibel was dat. 105. Even een beetje te kijken wat er allemaal te doen valt in Aarde.

0: nog een paar minuutjes. Afgelopen zondag was er een hele enthousiaste meneer. Was er. En die meneer die was daar niet voor niks. Bands, workshops, theater en kunst. Allemaal gratis te bekijken bij De Volharding. De Volharding, een Haarlemse nieuwste culturele broedplaats in een rauwe industriële omgeving. En tijdens het openingsfeest trakteren we iedereen op een bruisende mix van kunst, muziek en theater. Of je nu cultuurliefhebber bent of gewoon een gezellige, inspirerende plek wil hebben, ga dan eens een keer langs bij die nieuwe hotspot, De Volharding. Het openingsweekend van De Volharding biedt een uniek kijkje in de nieuwste creatieve hotspot van Haarlem. We transformeren dit karakteristieke industriële pand tot een instrument. Ja, nu weet ik het wel met instrument inspirerend. Het staat er heel vaak in. Festivalterrein. Ja. En dat is, dat is mooi. Met allemaal geplande voorstellingen die daar komen. En de eerste ook allemaal postertjes zijn ervan gemaakt. En het is het hele weekend. Dus dat is mooi. Het komt er overigens niet helemaal uit. Goed uit de verf op de website van de gemeente. Maar goed, daar zijn wij dan weer voor. En het is mooi. De Volharding. Hou die naam in de gaten. Want het is een mooie hotspot in Haarlem. Een nieuwe hotspot in Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overleving

0: uitspraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemüller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 1 september. 105. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
2: Iedereen.

0: Haarlem 105. En Harry Potter gaat ook weer naar school toe. Vandaag een eventje daar voor op het Centraal Station van Den Haag. Nou, weet je dat even?
1: Ja.
0: Kan je misschien nog heen gaan.

is wel makkelijk, hè, die Haarlem 105 app. Dan druk je gewoon op 105 als je hem gedownload hebt op je Android of op je Apple. De Apple was die trouwens eerder dan bij de Android. Ja, dat vind ik wel mooi. En auto van vermiste personen aangetroffen op Brouwers Kolk. Veteranen helpen bij een zoekactie. Grote maquette van Haarlem nu te zien in de koepel in Haarlem. Dat staat onder andere allemaal...

0: Zig Zag City. Allemaal nummers van de Dizzy Man's Band. En dit was dan Tic-a-toe. Tic-a-toe. Ja.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Maar toen was ik ook nog niet geboren. Nee, dat is ver voor mijn tijd, die Dizzy Man's Band. Ja, daar weet ik niks van. Ja, hoe laat
2: ik... I drove outside into that crazy night. You were on my mind.
0: I saw the
2: art we love when it was all alright. You were...

0: straks voor je The Weeknd en Take My Breath. En ik heb Luther Vandross voor je met Never Too Much. En dit was T.Y.O. I've Got to Travel Alone.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag gekozen als opvolger van Dirk-Jan Schoon, die met pensioen gaat. Daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Op 10 oktober wordt Pijnenburg officieel gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem. In Haarlem komt begin oktober een inzamelpunt voor illegaal vuurwerk. Mensen kunnen daar onder meer nitraten, cobra's en ander verboden vuurwerk gratis en anoniem inleveren. Dat kan zonder boete, ook als het vuurwerk al voor het nieuwe verbod illegaal was. Sinds 1 augustus mogen particulieren vrijwel geen vuurwerk meer bezitten. De inleveractie is bedoeld om te voorkomen dat mensen het verboden vuurwerk thuis bewaren of alsnog afsteken. In Haarlem is het inzamelpunt op 1 oktober bij de IJsbaan. De grote maquette van Haarlem is vanaf nu openbaar te bekijken in de koepel. Het ruim 6 meter lange en meer dan 4 meter brede bouwwerk is gemaakt door Adam Transou. De maquette was eerder te zien tijdens de Dag van de Architectuur en stond daarna jarenlang in het gemeentekantoor. Vanwege de enorme afmetingen moest het bouwwerk in de koepel rechtop worden geplaatst. Dat ging niet zonder spanning. Tijdens het plaatsen hoorden de makers gekraak en raakten 10 bomen en 5 gebouwen beschadigd. Transou gaat die zelf herstellen. In 2029 moet de maquette verhuizen naar het stadhuis aan de Grote Markt. De Aziatische hoornaar trekt zich weinig aan van de vele regenbuien. Tussen de buien door bouwen de insecten volop verder aan hun grote nesten, vooral hoog in bomen. Imkers in de regio Velsen en Heemstede zijn daarom druk op zoek naar nesten. De hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere insecten en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen die te dicht bij een nest komen. In de regio zijn inmiddels meerdere mensen gestoken. Wie een nest of een deel ervan vindt, wordt opgeroepen om dit te melden en vooral niet zelf te verwijderen. En dan nu het weer. In de ochtend is het overwegend grijs en bewolkt bij een temperatuur van zo'n 16 graden. Verder blijft het wel droog.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

er is een heel mooi jazznummer ook van dit nummer. En Rules dacht van, nou, laat ik dan eens even een beetje wat beats in doen. En dan even afstemmen met Gregory Porter, of die dat een goed idee vond. En die heeft er aandachtig naar geluisterd en die heeft zijn approval erover.

schitterend nummer. Daarna niks meer gehoord van deze hele Meccano. Maar het was wel een prachtige hit. Zeker. Ja. Meghan Trainor heb ik straks voor je. Met The Made You Look. Maar nu is het Stephen Marley. The Hills of Santa. En dat is de titel.

Hey, what's up, man? Hey, how are you doing? Alles kid. Ja, dit is een beetje dit nummer. Marvin Gaye, ik ben er morgen weer. Maak er wat van vandaag, hè.

0: 105. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag gekozen als opvolger van Dirk-Jan Schoon, die met pensioen gaat. Daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Op 10 oktober wordt Pijnenburg officieel gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem wordt vermist na de zware overstromingen aan de grens van Nepal en Tibet. Ze maakte deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die op pelgrimstocht was naar de heilige berg Kailash. De groep was op de terugweg toen het gebied werd getroffen door een overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met Maaike en een andere Nederlandse reiziger. De families verkeren in grote onzekerheid. In Haarlem komt begin oktober een inzamelpunt voor illegaal vuurwerk. Mensen kunnen daar onder meer nitraten, cobra's en ander verboden vuurwerk gratis en anoniem inleveren. Dat kan zonder boete, ook als het vuurwerk al voor het nieuwe verbod illegaal was. Sinds 1 augustus mogen particulieren vrijwel geen vuurwerk meer bezitten. De inleveractie is bedoeld om te voorkomen dat mensen het verboden vuurwerk thuis bewaren of alsnog afsteken. In Haarlem is het inzamelpunt op 1 oktober bij de ijsbaan. De Aziatische hoornaar trekt zich weinig aan van de vele regenbuien. Tussen de buien door bouwen de insecten volop verder aan hun grote nesten, vooral hoog in bomen. Imkers in de regio Velzen en Heemstede zijn daarom druk op zoek naar nesten. De hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere insecten en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen die te dicht bij een nest komen. In de regio zijn inmiddels meerdere mensen gestoken. Wie een nest of een deel ervan vindt, wordt opgeroepen om dit te melden en vooral niet zelf te verwijderen.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het schietincident vannacht in Overasselt bij Nijmegen heeft mogelijk te maken met de drugsorganisatie van Bolle Jos. Dat schrijft de Telegraaf. 1 persoon is omgekomen, 2 agenten raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. Vorige week raakte de omroep in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien, waarna erover werd gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Het weer droog met een afwisseling van zon en wolken bij 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

some sleep. Creaky noises make my skin creep.

0: 105. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag gekozen als opvolger van Dirk-Jan Schoon, die met pensioen gaat. Daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Op 10 oktober wordt Pijnenburg officieel gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem. De grote maquette van Haarlem is vanaf nu openbaar te bekijken in de koepel. Het ruim 6 meter lange en meer dan 4 meter brede bouwwerk is gemaakt door Adam Transou. De maquette was eerder te zien tijdens de Dag van de Architectuur en stond daarna jarenlang in het gemeentekantoor. Vanwege de enorme afmetingen moest het bouwwerk in de koepel rechtop worden geplaatst. Dat ging niet zonder spanning. Tijdens het plaatsen hoorden de makers gekraak en raakten 10 bomen en 5 gebouwen beschadigd. Transou gaat die zelf herstellen. In 2029 moet de maquette verhuizen naar het stadhuis aan de Grote Markt. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem wordt vermist na de zware overstromingen aan de grens van Nepal en Tibet. Ze maakte deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die op pelgrimstocht was naar de heilige berg Kailash. De groep was op de terugweg toen het gebied werd getroffen door een overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met Maaike en een andere Nederlandse reiziger. De families verkeren in grote onzekerheid. De Aziatische hoornaar trekt zich weinig aan van de vele regenbuien. Tussen de buien door bouwen de insecten volop verder aan hun grote nesten, vooral hoog in bomen. Imkers in de regio Velsen en Heemstede zijn daarom druk op zoek naar nesten. De hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere insecten en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen die te dicht bij een nest komen. In de regio zijn inmiddels meerdere mensen gestoken. Wie een nest of een deel ervan vindt, wordt opgeroepen om dit te melden en vooral niet zelf te verwijderen. En dan nu het weer. In de middag breekt de bewolking open en krijgt de zon flink de ruimte, waardoor het kwik stijgt naar een aangename 20 graden bij een matige westenwind.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. 4 kilometer file op de A7 Heerenveen-Hoorn. De afsluitdijk tussen Breesanddijk en Den Oever is de vertraging 5 minuten. Door een aanrijding rijden geen treinen tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag gekozen als opvolger van Dirk-Jan Schoon, die met pensioen gaat. Daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Op 10 oktober wordt Pijnenburg officieel gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem. In Haarlem komt begin oktober een inzamelpunt voor illegaal vuurwerk. Mensen kunnen daar onder meer nitraten, cobra's en ander verboden vuurwerk gratis en anoniem inleveren. Dat kan zonder boete, ook als het vuurwerk al voor het nieuwe verbod illegaal was. Sinds 1 augustus mogen particulieren vrijwel geen vuurwerk meer bezitten. De inleveractie is bedoeld om te voorkomen dat mensen het verboden vuurwerk thuis bewaren of alsnog afsteken. In Haarlem is het inzamelpunt op 1 oktober bij de ijsbaan. De grote maquette van Haarlem is vanaf nu openbaar te bekijken in de koepel. Het ruim 6 meter lange en meer dan 4 meter brede bouwwerk is gemaakt door Adam Transou. De maquette was eerder te zien tijdens de Dag van de Architectuur en stond daarna jarenlang in het gemeentekantoor. Vanwege de enorme afmetingen moest het bouwwerk in de koepel rechtop worden geplaatst. Dat ging niet zonder spanning. Tijdens het plaatsen hoorden de makers gekraak en raakten 10 bomen en 5 gebouwen beschadigd. Transou gaat die zelf herstellen. In 2029 moet de maquette verhuizen naar het stadhuis aan de Grote Markt. De Aziatische hoornaar trekt zich weinig aan van de vele regenbuien. Tussen de buien door bouwen de insecten volop verder aan hun grote nesten, vooral hoog in bomen. Imkers in de regio Velzen en Heemstede zijn daarom druk op zoek naar nesten. De hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere insecten en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen die te dicht bij een nest komen. In de regio zijn inmiddels meerdere mensen gestoken. Wie een nest of een deel ervan vindt, wordt opgeroepen om dit te melden en vooral niet zelf te verwijderen. En dan nu het weer. In de middag breekt de bewolking open en krijgt de zon flink de ruimte, waardoor het kwik stijgt naar een aangename 20 graden bij een matige westenwind.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan het dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag gekozen als opvolger van Dirk-Jan Schoon, die met pensioen gaat. Daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Op 10 oktober wordt Pijnenburg officieel gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem wordt vermist na de zware overstromingen aan de grens van Nepal en Tibet. Ze maakte deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die op pelgrimstocht was naar de heilige berg Kailash. De groep was op de terugweg toen het gebied werd getroffen door een overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met Maaike en een andere Nederlandse reiziger. De families verkeren in grote onzekerheid. In Haarlem komt begin oktober een inzamelpunt voor illegaal vuurwerk. Mensen kunnen daar onder meer nitraten, cobra's en ander verboden vuurwerk gratis en anoniem inleveren. Dat kan zonder boete, ook als het vuurwerk al voor het nieuwe verbod illegaal was. Sinds 1 augustus mogen particulieren vrijwel geen vuurwerk meer bezitten. De inleveractie is bedoeld om te voorkomen dat mensen het verboden vuurwerk thuis bewaren of alsnog afsteken. In Haarlem is het inzamelpunt op 1 oktober bij de ijsbaan. De Aziatische hoornaar trekt zich weinig aan van de vele regenbuien. Tussen de buien door bouwen de insecten volop verder aan hun grote nesten, vooral hoog in bomen. Imkers in de regio Velzen en Heemstede zijn daarom druk op zoek naar nesten. De hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere insecten en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen die te dicht bij een nest komen. In de regio zijn inmiddels meerdere mensen gestoken. Wie een nest of een deel ervan vindt, wordt opgeroepen om dit te melden en vooral niet zelf te verwijderen. En dan nu het weer. In de middag breekt de bewolking open en krijgt de zon flink de ruimte, waardoor het kwik stijgt naar een aangename 20 graden bij een matige westenwind.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluid een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. Er staat een vrachtwagen met pech. De A8 van Amsterdam naar Zaanstad, tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog, 10 minuten extra reistijd. En dat geldt ook voor de N230 van Utrecht naar Maarsen, tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag gekozen als opvolger van Dirk-Jan Schoon, die met pensioen gaat. Daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Op 10 oktober wordt Pijnenburg officieel gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem. De grote maquette van Haarlem is vanaf nu openbaar te bekijken in de koepel. Het ruim 6 meter lange en meer dan 4 meter brede bouwwerk is gemaakt door Adam Transou. De maquette was eerder te zien tijdens de Dag van de Architectuur en stond daarna jarenlang in het gemeentekantoor. Vanwege de enorme afmetingen moest het bouwwerk in de koepel rechtop worden geplaatst. Dat ging niet zonder spanning. Tijdens het plaatsen hoorden de makers gekraak en raakten 10 bomen en 5 gebouwen beschadigd. Transou gaat die zelf herstellen. In 2029 moet de maquette verhuizen naar het stadhuis aan de Grote Markt. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem wordt vermist na de zware overstromingen aan de grens van Nepal en Tibet. Ze maakte deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die op pelgrimstocht was naar de heilige berg Kailash. De groep was op de terugweg toen het gebied werd getroffen door een overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met Maaike en een andere Nederlandse reiziger. De families verkeren in grote onzekerheid. De Aziatische hoornaar trekt zich weinig aan van de vele regenbuien. Tussen de buien door bouwen de insecten volop verder aan hun grote nesten, vooral hoog in bomen. Imkers in de regio Velzen en Heemstede zijn daarom druk op zoek naar nesten. De hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere insecten en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen die te dicht bij een nest komen. In de regio zijn inmiddels meerdere mensen gestoken. Wie een nest of een deel ervan vindt, wordt opgeroepen om dit te melden en vooral niet zelf te verwijderen.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste details van de Prinsjesdagstukken zijn uitgelekt. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later pas omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods, daarbij viel een dode. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, dat bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat een man van 41 in Amsterdam is opgepakt op verdenking van bedreiging en mishandeling. Het weer vanavond en vannacht helder, het koelt af naar 10 tot 15 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je een kwartier vertraging tussen Schiphol en Roelofarensveen. En dat geldt ook voor de A9 Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 naar Amsterdam heb je voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort 10 minuten vertraging. En op de A9 naar Alkmaar tussen Knoopend Vels en Akersloot doe je er een kwartier langer over. De spitsstrook is daar dicht vanwege een slechte wegdek. Dan viel op de N307 bij Enkhuizen in de richting van Horen. Tussen Enkhuizen en Boven Kaspoor heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag gekozen als opvolger van Dirk-Jan Schoon, die met pensioen gaat. Daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Op 10 oktober wordt Pijnenburg officieel gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem. In Haarlem komt begin oktober een inzamelpunt voor illegaal vuurwerk. Mensen kunnen daar onder meer nitraten, cobra's en ander verboden vuurwerk gratis en anoniem inleveren. Dat kan zonder boete, ook als het vuurwerk al voor het nieuwe verbod illegaal was. Sinds 1 augustus mogen particulieren vrijwel geen vuurwerk meer bezitten. De inleveractie is bedoeld om te voorkomen dat mensen het verboden vuurwerk thuis bewaren of alsnog afsteken. In Haarlem is het inzamelpunt op 1 oktober bij de ijsbaan. De grote maquette van Haarlem is vanaf nu openbaar te bekijken in de koepel. Het ruim 6 meter lange en meer dan 4 meter brede bouwwerk is gemaakt door Adam Transou. De maquette was eerder te zien tijdens de Dag van de Architectuur en stond daarna jarenlang in het gemeentekantoor. Vanwege de enorme afmetingen moest het bouwwerk in de koepel rechtop worden geplaatst. Dat ging niet zonder spanning. Tijdens het plaatsen hoorden de makers gekraak en raakten 10 bomen en 5 gebouwen beschadigd. Transou gaat die zelf herstellen. In 2029 moet de maquette verhuizen naar het stadhuis aan de Grote Markt. De Aziatische hoornaar trekt zich weinig aan van de vele regenbuien. Tussen de buien door bouwen de insecten volop verder aan hun grote nesten, vooral hoog in bomen. Imkers in de regio Vels en Heemstede zijn daarom druk op zoek naar nesten. De hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere insecten en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen die te dicht bij een nest komen. In de regio zijn inmiddels meerdere mensen gestoken. Wie een nest of een deel ervan vindt, wordt opgeroepen om dit te melden en vooral niet zelf te verwijderen.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de schietpartij in Overasselt zijn op verschillende plaatsen vandaag 34 mensen opgepakt. Dat zei justitie zojuist op een persconferentie. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam vannacht een 51-jarige man uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis dat het doelwit was van de groep mannen. Mogelijk was er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Het weer vanavond en vannacht helder, morgen begint zonnig, 's middags is er kans op een bui en het wordt maximaal 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 naar Amsterdam heb je voor de aansluiting bij Westpoort een kwartier vertraging. De A9 naar Alkmaar tussen Vels en Akersloot doe je er 20 minuten langer over. Op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar bij Egmond 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 10 minuten vertraging op de A9 naar Alkmaar bij Akersloot. En op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. Tussen Velsen en Beverwijk Oost doe je er een kwartier langer over. En 235 van Amsterdam naar Purmerend tussen het Schouw en Ilpendam. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: another me.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma. Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag gekozen als opvolger van Dirk-Jan Schoon, die met pensioen gaat. Daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Op 10 oktober wordt Pijnenburg officieel gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem wordt vermist na de zware overstromingen aan de grens van Nepal en Tibet. Ze maakte deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die op pelgrimstocht was naar de heilige berg Kailash. De groep was op de terugweg toen het gebied werd getroffen door een overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met Maaike en een andere Nederlandse reiziger. De families verkeren in grote onzekerheid. In Haarlem komt begin oktober een inzamelpunt voor illegaal vuurwerk. Mensen kunnen daar onder meer nitraten, cobra's en ander verboden vuurwerk gratis en anoniem inleveren. Dat kan zonder boete, ook als het vuurwerk al voor het nieuwe verbod illegaal was. Sinds 1 augustus mogen particulieren vrijwel geen vuurwerk meer bezitten. De inleveractie is bedoeld om te voorkomen dat mensen het verboden vuurwerk thuis bewaren of alsnog afsteken. In Haarlem is het inzamelpunt op 1 oktober bij de ijsbaan. De Aziatische hoornaar trekt zich weinig aan van de vele regenbuien. Tussen de buien door bouwen de insecten volop verder aan hun grote nesten, vooral hoog in bomen. Imkers in de regio Velsen en Heemstede zijn daarom druk op zoek naar nesten. De hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere insecten en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen die te dicht bij een nest komen. In de regio zijn inmiddels meerdere mensen gestoken. Wie een nest of een deel ervan vindt, wordt opgeroepen om dit te melden en vooral niet zelf te verwijderen.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. Ze komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En twee agenten raakten gewond. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen het daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Het weer, morgen eerst zon, later kans op een bui en het wordt maximaal 22 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is aansluiten op de N208 vanuit Sassenheim naar Velzen. Voor de aansluiting met de A22 bij Zandpoort staat het stil over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
2: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
3: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
2: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
1: Er viel een dode en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gim Balduk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
4: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
1: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel. Joepoe.

Hoi, welkom in Avondexpress. Ik zou zeggen, ga lekker achterover zitten, neem wat te drinken, laat de wereld aan je voorbij gaan. Want ik neem je nergens mee naartoe, behalve terug in de tijd. Bijvoorbeeld naar 1982 of 1999. Want toen werd dat ineens weer een hit, omdat iedereen bang was voor de millennial bug. Wat gaan we doen? Hele oude muziek, hele recente muziek, een long version. Met een knipoog natuurlijk naar Disco Train op de donderdagavond met Remco. En ik heb ook ergens een nationaal product om te zwaaien naar mijn vrienden op de zondagmiddag. Dus dat ongeveer in Avondexpress.

doet me heel erg denken aan The Boy Is Mine. Zal wel geen toeval zijn, maar wat een leuk nummer. Criss Cross Amsterdam samen met Maan, Tabitha en Busy. Hij is van mij. En de volgende zanger is wildly successful. En ik vind hem een lekker stem hebben. Somewhere in Unrest.

Ik vind deze fraai. Malcolm McLaren samen met Lisa Lisa. En dit heet Something's Jumping in My Shirt. Ja, Lisa was aardig aan het springen, kan ik je vertellen in het clipje. Moet je maar eens opzoeken. Zometeen een mooie van Roxy Music. Maar eerst een hele succesvolle Nederlandse band. Somieu en Morning.

Roxy Music, Angel Eyes uit de jaren 80. Dan nu een toch wel bijzondere samenwerking met een paar hele leuke artiesten. David Guetta doet het namelijk met Teddy Swims en Tones and I. Dit heet Gone, Gone, Gone. We were

Nou, gelukkig valt het mee op het moment. Nielsen, ijskoud. Ik zei al, ik zou nou het nationaal product draaien. Zometeen muziek uit de buurt. En een mooie van Carly Simon.

moet je niet opzetten als je in scheiding ligt. Carly Simon, It's Hard to Be Tender. Daarvoor hoorde je Lady Gaga en muziek uit de buurt, Raoul Michel. Ik heb zometeen nog een lekkere van Ian Jury. Maar eerst Teddy Swims. En die zingt God Went Crazy.

deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

Ach, geweldig artiest. Ian Dury en zijn Blockheads. Wat is dat? Eind jaren 70, denk ik zelfs. Wauw, lang geleden. Hit Me With Your Rhythm Stick. Olivier Nadine heeft het geweldig gedaan met Man I Need. Maar ja, er moest ook een opvolger komen. En die is er. En die heet So Easy to Fall in Love.

Lekker hoor. De laatste is een nummer uit de jaren 60 van Diana Ross en de Supremes. En dat werd toen een tv-serie. Werd dat opnieuw een succes in de jaren 90. Weet je nog welke serie? Dit heet Reflect.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Zij stellen, hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
1: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
3: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
1: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 80 roepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui. Bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
0: Ellie van Amstel.
4: Overstappen, uur 2 van A.

Zo, zit je lekker? Ik neem je mee in uur 2 van Avondexpress. Ga lekker zitten, eerste klas in de coupé. En we gaan ergens heen. Je hoeft niet moeilijk te doen over politiek of wat dan ook. En wat wel leuk is, vanavond laat even kijken of er Aurora is. Ik heb zo'n app geïnstalleerd, helemaal te gek. Maar dat terzijde. Het moet wel onbewolkt zijn trouwens. Wat heb ik allemaal? Ik heb weer iets uit de buurt vandaan. Van Lakshmi. Ik heb een oude bokkenplaat aan het eind. En ik heb natuurlijk nationaal product. Met een knipoog naar mijn collega's van de zondagmiddag. Dit zal ook goed bijpassen. Gerard Joling. En, het is een cover van Love is in the Air.

Ed Sheeran samen met Justin Bieber. I don't care. Nou, ik care soms te veel, kan ik je vertellen. Oh, zometeen wel een leuk nummer dat ook een oude bokkenplaat had kunnen zijn. Van City to City. Maar eerst Sabrina Carpenter. En die geef ik even een zakdoek, die deed Tears.

toch wat, maak je een liedje voor een reclame? En iedereen zegt, joh, waar is de single? Die was er niet. En toen hebben ze vervolgens er een compleet liedje van gemaakt. En dat is me toch een hit geworden. Ja, ze proberen het inmiddels nog een keer opnieuw. Ik hoop dat ze succesvol zijn, want het zijn best wel goede artiesten. Goed, wat heb ik hier? Oh, een leuke van Waylon. Van Bevrijdingsfestival van een tijdje geleden. Maar eerst Benner en Miss Montreal. En die zegt, kom je me halen?

Yeah.

Lekker hoor. Waylon en Wicked Way vanaf Bevrijdingspop 2011. Ik denk nog eens een keer een live track. Hartstikke leuk. Zometeen een nationaal product. En dat is Nederlands en Surinaams door elkaar. Misschien weet je het dan wel. Wel, er zijn er meerdere van. Wat heb ik nog meer? Oh ja, die mooie oude boekenplaat. En een muziek uit de buurt, zoals ik beloofd had van Lakshmi. Maar eerst Ray. En ik dacht eerst dat ze zong dat ze de man kwijt was. Maar ze wil een man. Daar komt het eigenlijk op neer. Where is my husband?

heet origineel Mirosu van Damaru. En toen heeft hij besloten, Damaru, om het samen met John Smit op te nemen. En toen heette het Ik heb een tuintje in mijn hart. Helemaal leuk. Goed, even, we blijven even in Nederland met Douwe Bob en Mo nog even blijven.

Oh, wat heeft die man toch een lekkere stem. When you say nothing at all. Nou, Ronan, voor mij mag je je mond open doen, hoor. Helemaal goed. Tijd voor de oude bokplaat. En dat is iets grappigs, want soms heb je dat het liedje succesvoller is dan de film waar het uitkomt. Het komt uit een film, I Ought to Be in Pictures. En de schrijvers waren niet eerst het beste. Het waren Carol B. Sager en Marvin Hamlisch. Dus dat getuigt van een lekkere melodieus nummer. Bijna klassiek, maar dat is het niet echt. En het is in Nederland een bescheiden hit geweest. En ja, ik vind hem schitterend. Het gaat over dat er een einde is aan iets. Een relatie bijvoorbeeld. En dan vervolgens is er altijd wel weer een nieuw begin. En het begint gewoon met hallo. En de oude bokkenplaat is dus ook Randy Crawford. En het heet One Hello.

muziek uit de jaren 80 van Steve Winwood, While You See a Chance. En Miley Cyrus die heeft een paar heren opgetrommeld. Nou, wauw, ik wou dat ik ze in de achtertuin had zitten. Ze doet namelijk samen met Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood, al bij wel bekend van Fleetwood Mac. Dit heet

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
2: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
1: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant 3 euro per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
3: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
1: Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
4: Is het alweer zover?
5: Ja, natuurlijk is het zover. Het is toch dinsdagavond?

0: Zo. En de vraag is natuurlijk, waarmee Guts hierbij?
1: Nou, daar heb ik het antwoord op. Jawel, ja. Jawel. The Subway.
0: Precies. Het was Chaperone met The Subway. And She Got Away.
1: Heel goed, Koen.
0: Ja. Hey, het is dinsdagavond.
1: Ja, nou, dan weet je het wel natuurlijk hier op 105.
0: Het is tijd voor Vrolijk Verder.
1: Zeg, Koen.
0: Ja, Martijn, wat is er?
1: Ik heb echt een prangende vraag vanavond.
0: Nou, vertel het eens.
1: Wat is Vrolijk Verder dan eigenlijk?
0: Nou, Vrolijk Verder is een programma en je kan zeggen wat je wil. Je kan vinden wat je wint. Maar het is wel een programma met een kop en een staart.
1: Oh.
0: Maar dat heeft meer met jou te maken, hoe je eruit ziet.
1: Dank je.
0: Nee, het is een programma gemaakt door twee veertigers.
1: Ja.
0: Het is gemaakt over twee veertigers.
1: Ja, met twee veertigers ook.
0: Dat is zeker. Nee, het is een programma over het leven van veertigers. Het is volledig autobiografisch. Tenminste, sommige delen.
1: Ja hoor. De dingen over mij, die verzin ik. Maar de dingen over Koen, die zijn 100% echt.
0: Ja, zeker. En dan mag je, nou, ik hoor natuurlijk afvragen van, nou, is dat dan interessant voor mij? Nou ja, misschien wel. Want stel je voor, je wil 40 worden.
1: Ja, dan... dikke kans. Als je nog niet bent, zou ik het zeker aanbevelen.
0: Ik denk ook dat het aan te bevelen is.
1: Ja, ik zou het gewoon doen.
0: Het is wel waar dat het best ligt achter je. Maar er is toch wel wat van te maken.
1: Het schijnt beter te worden als je kinderen uit huis gaan, is mijn laatste verteld.
0: Oké, nou, we hebben nog even. Voor de rest is het programma dat je misschien... Als je al 40 geweest bent, dat je denkt... Ach man, wat maken jullie druk over dingen die nog lang niet interessant zijn.
1: Over niks.
0: Dat wordt allemaal nog vele malen erger. Nou, dat kan ook natuurlijk dat het een soort flashback is naar hoe het vroeger was.
1: Ja, of je zit er gewoon net zoals wij middenin. En dan is het gewoon je steun en toeverlaat, je anker.
0: Yes, mocht je willen meedoen, dan kan het altijd. Het is, we zijn via de app goed te bereiken tegenwoordig. WhatsApp op 105, dat is 06-105-105. 38.
1: Heel goed.
0: 105, 38. Daar zijn we te bereiken. Dus mocht je opmerkingen hebben, mocht je tips hebben, mocht je wensen hebben, mocht je liedje willen aanvragen, zeg het maar.
1: Alleen niet de hele tijd over Koen Zaar. Daar moeten we wel mee stoppen, vind ik.
0: Is dat zo?
1: Ja. Okay. Ja, de vorige keer toen je hier wegliep, dat was gewoon niet leuk.
0: Nee, maar ik moet blij zijn dat het nog zit. Dus,
1: Nou, de luisteraar was minder blij dat het er nog zat. Okay. Nee, maar goed, mensen hebben een mening. Dat is altijd.
0: Dat kan ook. En als je zegt van, joh, haal het eraf, laat het weten.
1: Ja, de meeste stemmen gelden.
0: Kortom, dit is wat je kan verwachten. Nou, het is niet helemaal waar. Je kan nog veel meer verwachten. We gaan het hebben over parkeren, want dat is waar
1: jij... Ja, dat is een ding hoor.
0: Ja, ik wil graag hebben over wielrenners. Dat is ook een ding.
1: Ja, ik tease deze al weken, maar ooit gaat het er een keer voor komen. Namelijk, wat zegt jouw lievelingsfilmgenre over jou?
0: Mm-hmm. En het had natuurlijk ingepakt met een paar spelletjes. We hebben Party Koen. We hebben zometeen het café wat we open gaat. Dus Martijn moet hard aan de bak. En,
1: maar daarna kan ik relaxen.
0: Okay.
1: Iedereen kan relaxen, want dan is het Martijns muziekmoment. Maar dat doen we na 10. Dus dan moet je wel eventjes gewoon volhouden.
0: Yes. Dit is tot de klok van 10:30 ongeveer.
1: Ja. Dus nu vrolijk verder.
2: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

0: Ja, met Aerosmith en Walk This Way is het toch echt wel begonnen.
1: Ja, zeker weten. Nou, de dinsdagavond beginnen we natuurlijk altijd goed hier op 105.
0: We zijn één ding vergeten.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: We zijn ons vergeten voor te stellen.
0: Ja, zeker.
1: Jongens, dat kan toch niet. Maar we zijn een begrip inmiddels, toch?
0: Nee,
1: de dinsdagavond kan niet beginnen zonder Koen.
0: Dank je.
1: Ja, en ik doe ook mee.
0: Ja, er zijn dus Martijn. En misschien kan ik hem wegdraaien, is het beter? Ja, ze horen hem niet. Ah, een stuk beter. Nee, Martijn hier tegenover mij, dus het is weer volle bak in de studio. Het is een duo presentatie.
1: Dat klopt. En als we heel lief zijn, maar dat ook echt heel lief zijn, mm-hmm, dan krijgen we soms de hulp van buitenaf. En dan kunnen we Michiel bellen.
0: Zeker.
1: En als het dan echt gewoon bijna op het puntje van een afgrond staat,
0: ja,
1: dan komt Dagmar ons redden.
0: Yes, Dagmar is het zometeen het talent wat je te hoort om 11 uur.
1: Ja, dat klopt. Dus als je nu denkt, nou jongens, dit kan beter. Dat klopt. Dan komt Dagmar.
0: Precies, we zijn in het voorprogramma en dat vinden we ook niet erg.
1: Nee, dat is niet erg. Ja, en wij willen ook gewoon vroeg naar bed, dus dat scheelt. Eerder naar bed.
0: Ik wil vroeg naar bed.
1: Ja, dat is waar.
0: Nou, ik ben al bijna over mijn bed heen, maar dat is niet erg. Ik red
1: we hebben
0: wel.
1: Het er allemaal voor over.
0: Ja.
1: We hebben het er allemaal voor over. Hey, ik had vandaag iets pittigs. En dit ken jij, nou weet ik niet of je dit kent. Ik neem aan dat iedereen het wel eens heeft meegemaakt die een rijbewijs heeft.
0: Maar oeh, ben benieuwd.
1: Ik had vandaag dus een afspraak. Mm-hmm. En ik ging met de auto daar naartoe.
0: Mm-hmm.
1: En ik zou zijn aangemeld bij de parkeerplaats.
0: Ja, ja.
1: Dus ik kom braaf aanrijden en ik ben op de tijd dat ik er moest zijn. En het poortje gaat niet open. En normaal gesproken dan moet je je kenteken opgeven. En dan wordt dat gescand en dan gaat het poortje open. Ik ben al eens eerder geweest. Toen werkte het ook op die manier. Dus ik denk, nou hè, dat zou wel goed komen. Maar er gebeurde helemaal niks. Nou, dus wat doe je dan? Dan druk je vol enthousiasme en een beetje naïef druk je op die knop. Van nou, zometeen dan zit er iemand aan de andere kant van de lijn en die helpt mij uit deze benarde positie. Maar er werd niet opgenomen.
0: Helemaal niet?
1: Er werd niet opgenomen.
0: Oké.
1: Gelukkig was het een beetje spits uur op dat moment en stonden er inmiddels 5 auto's achter mij die allemaal graag naar binnen wilden, want die moesten daadwerkelijk op tijd op mijn werk zijn. Dus dan was ik die eikel die dus gewoon probeert, heel vriendelijk en een beetje onschuldig, handjes in de lucht en dan toch knipperlichtjes aan in zijn achteruit. En dat de auto, één voor één, je ziet iedereen balen en te kijken wat voor sukkel jij bent dat je dus niet naar binnen komt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en uiteindelijk is het me dus ook niet gelukt. Ik ben dus niet binnengekomen. Ik heb dus gewoon ergens anders moeten parkeren.
0: Oh,
1: ja. Maar heb jij dat wel eens gehad? Dat je bij de parkeergarage kwam en dat er gewoon echt helemaal niks gebeurde?
0: Ik sta meestal niet op de VIP-list. Dus ik moet gewoon altijd zelf regelen dat ik naar binnen kom. Nee, ik heb niet dit soort luxe problemen.
1: Ah.
0: Nee, ik word nooit aangemeld. Ik moet gewoon zelf regelen.
1: Nou, ik heb het ook 1 keer gehad met parkeren. En dat ging ongeveer de andere kant op. Toen was ik bij mijn broer thuis. En mijn broer die woonde naast een winkel. En die winkel die had zijn eigen parkeerterrein naast hun gebouw. En nou prima, dus daar rij je gewoon in en dan parkeer je je auto. En dat is voor buurtbewoners is het helemaal gratis, niks aan de hand. Probleem, nee, dit is waar, het was niet gratis voor buurtbewoners. Het was na winkeltijd was het gratis voor buurtbewoners.
0: Ja.
1: Dat was het. Want ik dacht anders dan klopt het niet, want anders dan hadden ze iets verkeerd gedaan. Maar goed, dus ik kom aan en het is 5 uur. Dus ik zet net mijn auto op dat pleintje neer en alles helemaal goed. Nooit bij stilgestaan dat daar dus een slagboom zit. En dat die slagboom dus dicht gaat op het moment dat de winkel dicht is. Dus ik zet mijn auto neer. Er stonden nog een aantal auto's van de werknemers, daar blijkelijk. En ik had bij mijn broer gegeten en het is 's avonds laat. En ik denk, ik ga naar huis. En ik denk, hey, die slagboom zit dicht. Ik denk, nou, dat is geen probleem. Ik check even met mijn broer. Die tilt hem even omhoog. En dan houdt hij hem omhoog. En dan rijd ik er onderdoor. Geen probleem. Zet op slot.
0: En toen?
1: Weet jij hoe moeilijk het is om met een betonschaar een slot door te knippen?
0: Serieus?
1: Ja, dat is echt heel moeilijk.
0: Het gaat weer de verkeerde kant op dit programma.
1: Oh, dat was pittig. Dat kan ik je vertellen.

0: Ja, ik kon jij maar af, Martijn, want anders dan doe ik al het werk.
1: Ja, dat is waar, dat is waar. Dat moeten we ook niet aan jou toevertrouwen. Dit was dus If This Is It van Huey Lewis en de News.
0: Precies, je luistert naar 105. Zijn naam is Martijn.
1: Hier tegenover mij Koen.
0: En het is vrolijk verder waar je luistert.
1: Ja, hier op 105. Mocht je net het introotje gemist hebben, twee mannen van 40 die in feite autobiografisch hier op de radio gewoon hun leven uit de doeken doen.
0: Ja, dat komt. Nou ja, dat is goed dat je het over begint. Want ik had in dit weekend had ik weer wat, had ik weer een soort opvoedkundig dilemmaatje.
1: Oh, alweer?
0: Hey, het is elke week het programma raken, dat weet je. Nee, de minis zijn begonnen met voetballen. En ik weet niet of het een beetje uitleg. Mijn zoontje voetbalt bij HFC. En dat betekent de minis is dat nu.
1: Wanneer ben je een mini?
0: Je bent een mini vanaf het jaar dat je 6 wordt. Of blub, zeg ik het goed? Ja.
1: Is dat wat in mijn tijd de F'jes waren?
0: Nou, we hebben vorig jaar de kabouters gehad. Okay. En de kabouter was alleen trainen op woensdag.
1: En kabouters zijn kleiner dan mini?
0: Ja. Ja, dan train je alleen op woensdag, voor de rest doe je niks. De minis is één leeftijd hoger. Ja. En dan is het...
1: En dit is landelijk erkend? Iedereen
0: nee,
1: heeft
0: ik KNVB. Ik weet niet of je denkt dat het landelijk is, maar dat weet ik niet. Ik denk het wel, maar ik weet niet zeker. Dat ga je, hier ga je een vraag stellen die ik niet weet. Bij ons op de club is het zo. Okay. Dus de minis hebben de kabouters hebben alleen op woensdag training. En de minis die gaan op woensdag trainen. En zondagochtend gaan ze partijtjes onderling spelen van 4-4. Van al die minis bij elkaar, gewoon op één veld. En dan... allemaal kleine veldjes van gemaakt. En dan kunnen ze gewoon 4-4 voetballen. Oké. Okay.
1: Ja, nee. Ik zit te denken. De luisteraar thuis kan het ook gewoon meevolgen. Als je kijkt op de website. Misschien met ondertiteling of zo. Want hoe zit dat schema nou precies in elkaar?
0: Dat maakt niet uit.
1: Nee, gelukkig.
0: Hey, fijn dat je mijn verhaal op CFC belt, vriend. Dan gaan ze wat anders doen.
1: Sorry.
0: Kijk, zet zo'n microfoon gewoon uit. Dat is beter. Nee. Het is wel de tweede keer weer 10 minuten dat je microfoon moet uitzetten. Dat was op, hè? Nee, nou, hier, daar gaat mijn verhaal. Het zijn dus minis die gaan voetballen. Leuk toch? Nee. Het verhaal is nu, daar stond er vet veel regen gepland. Tussen 9 en 10. We wisten gewoon, je gaat voetballen, maar je gaat echt tot op je onderbroek nat regenen. Heel veel mensen zeiden, ja, dat ga ik niet.
1: Nee, tuurlijk.
0: Ik dacht, zeker dat je gaat. Maar jij vindt het normaal dat je dan je minietje thuis laat?
1: Oh, nee. Ik dacht gewoon de ouders. Die dacht ik ga niet naast het veld staan.
0: Ja, ik ga toch niet mijn zoontje van 6 op het veld zitten en zeggen... Hé, het gaat regenen, ik ga binnen zitten. Ik zie je zo meteen wel. Dat kan toch ook niet? Je gaat er gewoon naast met de paraplu en laars aan. Of wat je kan bedenken. Regenpak.
1: Hebben ze geen clubhuis?
0: Nee.
1: Dan is het tijd voor een andere club.
0: Vanaf volgende maand is het clubhuis open.
1: Okay.
0: Nee, die staan daar te voetballen. En het is natuurlijk hartstikke leuk om te zien. Het is echt wel schattig om 4-4 van die mannetjes te zien rennen achter zo'n bal. Maar we wisten allemaal, het gaat zo los. En het ging ook echt los. En ze stonden echt gewoon te kijken naar ons. Van ja, wanneer moeten we stoppen? En we stonden allemaal te kijken van, niet, je gaat gewoon door. En dat waren degenen die er waren natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat het volgende week zondag een stuk drukker is als het lekker weer is.
1: Ja, natuurlijk. Zo werkt dat.
0: Het hoort er toch bij. Als je gaat voetballen en je gaat je eerste wedstrijd spelen... dan is het gewoon, sorry, hesje aan, vol nat regen en door.
1: Maar was het echt gewoon wat we de afgelopen tijd gehad hebben? Hoosbuien? Dat je echt denkt van, ik kan niet eens meer mijn eigen arm zien als ik hem uitstrek? Of...
0: ja.
1: Okay.
0: Het deed geen pijn, dat heb je ook nog. Hè? Dat is soms echt zo koud. Het
1: was streamende koude regen.
0: Het was niet koud, het was gewoon regen. Het was, geen koude wind, geen ding. Het was gewoon nat. En hij zat echt te kijken. Mijn shirt plat, hij plakt helemaal aan mijn hesje ook. Alles is gewoon nat. Ik zei, ja, weet je, maar het is niet koud, dus we gaan gewoon door.
1: Nou ja, minis moeten ook groeien, toch?
0: Daarom, met een beetje water.
1: Ja.
0: Maar jij zou het ook doen?
1: Als het mijn kind zou zijn, ja. Als ik zelf daar zou staan, zou ik het een stuk minder leuk vinden.

0: Humpty Dump van de Red Hot Chili Peppers hier op 105. Je luistert naar Vrolijk Verder. En Martijn gaat het hebben over ja, wat zegt nou jouw filmsmaak over je persoonlijkheid?
1: Ja, nou dat klopt. Een tijdje geleden heb ik natuurlijk diepgaand onderzoek gedaan. En toen heb ik uit de doeken gedaan, wat zegt jouw muzieksmaak over jouw persoonlijkheid? En dat viel zo enorm goed in de smaak. Massa's fanmail gekregen natuurlijk. Ik kon nauwelijks meer over straat. Het was echt geniaal. Dus toen dacht ik, weet je wat? We doen het ook gewoon met betrekking tot, wat zegt jouw filmsmaak over jou? Dan moet ik eerst even uitleggen waar het op gebaseerd is. Het is gebaseerd op de Big Five van psychologische modellen. Dus dat zijn de psychologische modellen om een persoonlijkheid te beschrijven aan de hand van 5 brede persoonlijkheidstrekken. Dus het zegt niet dat je een type bent, maar je bent ergens van hoog tot laag in een van die 5. En dat vormt dan jouw karakter of jouw persoonlijkheid. Een daarvan is openheid. Dan heb je nog conscientieusheid. Je hebt extraversie. Meegaandheid. En neurocytisme.
0: Oh, dat zijn wel makkelijke categorieën.
1: Ja, dat valt lekker. Hè? Dat rolt ook zo van je tong. Dat is echt heel fijn. Ik wou dat ik het van tevoren beter had doorgelezen voordat ik dit begon.
0: Oh, wow.
1: Ja, dat is ook allemaal. Hè? Dat hoort erbij. Dus, dat allemaal gezegd hebbende, beginnen we met de verschillende categorieën van films. Als je bijvoorbeeld van romantische films houdt, dan zijn liefhebbers daarvan doorgaans extravert, vriendelijk en verkiezen vaak plezierige en gemakkelijk te volgen films. Nee, niks van jouw kant? Ik denk dat is een beetje jouw genre, toch?
0: Zeker.
1: Ja. Dan heb je mensen die van drama houden. Drama-aanhangers die zijn extravert, meegaand. En ze zoeken juist diepe, betekenisvolle ervaringen en reflectie op het menselijk leven. Mensen die van comedy houden, die zijn ook meegaand, hebben een lage openheid en ze genieten vooral van plezier en hedonisme zonder te veel uitdagingen. Dan heb je mensen die houden van griezelfilms. Die zijn vaak minder extravert en zijn sensatiezoekers met een lage empathie. Nou, ik laat hier even een opening vallen, zodat jij hier wat in kan koppen.
0: Mag ik nog even die eerste hebben dan van die romantische films? Dan kan ik even vergelijken met jou, hoe jij bent.
1: Liefhebbers van de romantische films zijn doorgaans extravert, vriendelijk en verkiezen plezierige, maar gemakkelijk te volgen films.
0: Oké, okay. En jij was introvert en een beetje eng.
1: Minder extravert.
0: Oh, minder extravert.
1: Sensatiezoekers met een lage empathie en ze genieten van spanning in een veilige omgeving.
0: Kijk, nou.
1: Ja, ja. Mensen die van animatie houden, die waarderen en animatiefilms waarderen, zijn vaak empathisch, neurotisch, maar hechten waarde aan familiebanden en veilige emotionele beleving. Mensen die graag naar klassiekers kijken. Dus ik weet niet wat een klassieker is. In mijn hoofd zijn dat dan Charlie Chaplin zwart-wit films.
0: Ja, snap ik.
1: Maar waarschijnlijk is
0: de oude horrorfilms ook voor jij, vind jij?
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Maar waarschijnlijk voor de jeugd van tegenwoordig. Ik heb ooit een keer een stagiair gehad en dat is al 15 jaar geleden. En die had dus destijds nog nooit van Jurassic Park gehoord. Dus dat is voor hem dan een klassieker. Terwijl, ja, dat is ook een klassieker, maar dat is denk ik een moderne klassieker. Maar goed, klassiekers die scoren hoog op openheid en houden van cognitieve en uitdagende verhalen die aanzetten tot nadenken. Science fiction liefhebbers zijn open, sensatiezoekers en genieten van intellectuele en esthetische prikkels. Hou je van actie en avontuur, dat kan natuurlijk ook. Deze fans die lijken op de horrorliefhebber. Daarom vind ik dit ook een heel leuk genre.
0: Ja, precies.
1: Zijn vaak mannen. Sensatiezoekers, maar minder neurotisch. Ze genieten van spanning, vriendschap en hebben soms agressieve ontlading. Dus ja, dat.
0: Ik merk dat, zeker. Ja.
1: Dan heb je mensen die houden van fantasy. Fantasy film liefhebbers zijn open, zijn sensatiezoekers. Ze zijn verbeeldingsrijk en vaak introverter dan science fiction liefhebbers. En tot slot heb je natuurlijk ook nog de mensen die houden van sportfilms. En die zijn vaak verantwoordelijk, extravert, vriendelijk, minder neurotisch en zoeken vaak minder variatie. En ze lijken op mensen die vaak graag fysiek actief zijn.
0: Ze lijken erop.
1: Ja, ze lijken erop. Maar misschien gewoon, hè, van een afstandje.
0: Ja, nee, oké.
1: Okay. Nou ja, voelde je ergens?
0: Ik voelde de eerste en die laatste. Dat is een beetje precies tegenovergestelde voor jou.
1: Hou jij van sportfilms?
0: Ja, vind ik leuk.
1: Wat is een sportfilm dan? Rocky of zo?
0: Nee. Moet ik even een goede oude bedenken?
1: In Oranje?
0: Nee.
1: Oh. All-Stars.
0: Ja, die vind ik wel leuk.
1: Dat is eigenlijk een romantische comedy en een sportfilm in één. Dat is gewoon 100% juist. Nee,
0: ja, weet ik hoe die heet. Kom ik op terug. Ja, zeker. Hey, maar dat is wel leuk van dit programma.
1: Dat we vrolijk verder gaan.
0: Nee, dat we totaal verschillend zijn.
1: Oh. En toch vrolijk verder gaan.

0: Ja, Bruno Mars met 24 Karat Magic. De muziek gaat van links naar rechts. Het gaat van hoog naar laag. En dat komt een beetje door Martijn en door mij. Een beetje ja. door de verschillen die er zijn.
1: Water en vuur.
0: Dat is het een beetje.
1: Ja, ik weet het niet. Ik zat te denken, wat zijn nog meer hele duidelijke verschillen?
0: Goud en zilver.
1: Ja, Bas en Adriaan. Nee.
0: Maar dus nogmaals, de muziek gaat van links naar rechts, maar ook van hoog naar laag. En Martijn, het is zover.
1: Ik weet waar je nu naartoe gaat.
0: Hoogtepuntje.
1: Maar ik wil eerst eventjes wat je zou nadenken over die film van jou.
0: Oh, we hebben het niet gedaan.
1: Ja, jongens. Oké, dan komen we daar hierna komen we daarop terug. Want dat wil ik nog wel weten.
0: McGuire heet het zo?
1: Jerry Maguire. Is dat een sportfilm?
0: Ja, het is een sportfilm over een agent van een Amerikaanse voetbalspeler. Die...
1: Dat is toch een romantische comedy? Ik denk meer aan Remember the Titans of zo.
0: Ik, ja.
1: Heb je wel eens een sportfilm gezien?
0: Nee, denk ik niet. Ja, het is weer tijd voor het hoogtepuntje van de week. Voor mij in ieder geval, aan deze kant van de studio. Wat gaan we doen? Martijn, die heeft niet alles mee, zou ik maar zeggen. Het is gewoon, hij heeft het even gemist dat Nederlandstalige muziek best wel leuk kan zijn. En dat vind ik niet erg. Ik vind het een kerel die, ja, weet je kan hem erbij hebben. Laat het gewoon zomaar noemen. Het is geen hoogtepunt, maar ook niet heel irritant. Dat is een beetje Martijn. En ik vind, hij kan beter. En dat weet hij zelf ook wel. En we gaan gewoon proberen om Martijn langzaam, elke week, stapje voor stapje, enthousiast te maken voor Nederlandstalige muziek.
1: Ja.
0: We zijn niet heel ver. We zijn al in de...
1: Het werkt averechts op dit moment.
0: We zijn al een klein jaar bezig om hem zover te krijgen. En er gaat een moment komen dat hij me appt of belt. En hij zegt, Koen, dankjewel. Ik ben zo blij dat ik gewoon mee kan, denk ik. Dat het een woord is. Maar we zijn nog niet. Dus ik geef hem elke week weer een goede Nederlandse plaat. Om te leren eigenlijk. En nogmaals, je kent hem niet. Tenminste, dat verwacht ik. En de kans is heel groot dat jij hem nooit gehoord hebt. Want, hè? Welke ken je wel? Maar ik ga je laten dwingen om te luisteren naar de tekst. En dat ga ik doen als volgt. Ik ga een paar vragen stellen aan jou over de tekst. Dat ga ik nu doen. En dan krijg ik je antwoord gewoon wat jij denkt dat het antwoord zou zijn. Mm-hmm. Daarna moet je naar de tekst luisteren. En dan gaan we de antwoorden even doornemen na het liedje.
1: Oké. Wat heb je deze week meegenomen?
0: Ik heb meegenomen, je kent inmiddels Donnie.
1: Donnie, ja.
0: Donnie en Senna. Die hebben een liedje over waar blijf je nou?
1: Oh.
0: Dus dat is, dan weet je een beetje wat het over gaat. Weet je, ja. dat is gewoon, zij wacht op hem. En niet zo'n klein beetje ook.
1: En Senna is een vrouw.
0: Ja, Senna is een vrouw. Okay. En Donnie is die Nederlandstalige rapper die we al 100 keer voorbij hebben horen komen.
1: Ja.
0: Ja, ik doe alleen de eerste zin. Dat je een beetje in de sfeer kan komen.
2: Hey, grap, waar blijf je nou?
1: Oké.
0: Ja? Dus ja. Hey, grap, waar blijf je nou? Ze is best wel geïrriteerd. En hij, je kent hem inmiddels.
1: Ik snap dat.
0: Stoont als een kanaal. Het maakt hem helemaal niet uit. Het is... Het duurt eventjes.
1: Ja.
0: Maar hij komt eraan.
1: Oké. Nou, ja? Rustig aan dus.
0: Nou, vraag 1. Wat komt er uit zijn mouw?
1: Uit zijn mouw?
0: Ja.
1: Zingt hij dat zelf of zingt zij dat?
0: Zij zingt het.
1: Zij zingt het. Nou, dan zijn het slappe excuses.
0: Slappe excuses.
1: Ja.
0: Oké. Hey, en vraag 2. Van welk merk is die mouw?
1: Nou, Donnie? Gucci.
0: Gucci?
1: Ja. Is dat in?
0: Ja,
1: onder de rappers? Ja, toch?
0: Als het maar duur klinkt, toch?
1: Ja, toch?
0: Ja, ja, je zit goed.
1: Armani of zo? Nee, Gucci.
0: Ze moet zo lang op hem wachten.
1: Ja.
0: Ze kan ergens wel heen en weer vliegen.
1: Nou.
0: Waar gaat ze heen?
1: Nou, natuurlijk van hier tot Tokio.
0: Tokio?
1: Ja.
0: Tokio.
1: Wel een end.
0: Dat is een end. Oké. Hey, en dan even een vraagje. Het gaat over het klokje van
1: die Rolex.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: maar
1: Rolex.
0: Wat voor geluid maakt een horloge?
1: Een Rolex horloge?
0: Nou, jij maakt een Rolex van. Dat is jouw woord. Ik heb dat niet per se genoemd, maar dat mag. Oh. Waarschijnlijk wel, maar...
1: Nou, je zou denken dat een horloge of een klok in het algemeen tik-tak doet.
0: Tik-tak?
1: Maar, ja.
0: Tik. Tak.
1: Ik hoor het ook niet echt.
0: Tik, tik, tik. Misschien?
1: Ja, tik, tik, tik, tak, tik, toek. Zit het zo diep dat het echt...
0: Het moet wel precies goed zijn, dan stelt
1: het. Dus tik, tak of tik, tok, dat verschil is er al.
0: Dat is er al.
1: Ah. Nou, dan doe ik tik, tik.
0: Tik, tik.
1: Ja.
0: Oké.
1: Als er nou een tik bij komt, dan telt het niet. Tik, tik, tik.
0: Nee, dat mag.
1: Oh, gelukkig.
0: Het gaat om het geluid.
1: Ja.
0: Niet hoe vaak.
1: Gelukkig.
0: Okay. Hey, laatste vraag. Ja. De bonusvraag. Die is altijd belangrijk. La la la ja of la la nee?
1: Nou, ik ging hier een paar keer flink de boot mee in. En jij bent ook heel niet verrevingsgezind hierin. Dus ik zeg nu gewoon nee voor de verandering.
0: Geen la la la la?
1: Nee.
0: Je kent Senna?
1: Nee.
0: Oké, okay, nou gaan we luisteren.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gop, waar blijf je nou?
2: Ja, toch nog eindgoed al goed, hoorde je hem?
3: Ja.
2: Als we elkaar dan eindelijk toch gewoon zien, dan gaan ze uit hun plaat. En wat voor plaat gaan ze dan, Martijn?
3: Uit hun wijzerplaat gaan ze, Koen.
2: Oh, leuk, hè? Liedje over een horloge.
3: Ja.
2: Hey, laat even de antwoorden nog doornemen, want dat is natuurlijk belangrijk, hè? Wat komt uit zijn mouw? Jij zei slappe excuses.
3: Ja.
2: Het was slechte smoezen.
3: Nou, vind ik hetzelfde.
2: Ja, het blijkt wel lekker, hè? Slechte smoezen dan slappe excuses, maar vooruit. Deze is voor jou. Dan uit welk merk is die mouw eigenlijk waar die slechte smoes uitkomt?
3: Hij moest natuurlijk Gucci zingen, maar ze was in de war in zo'n Prada.
2: Ja, precies. Ja. Dus dat is jammer. Hey, en hoe lang moet ze wachten? Ze kan heen en weer vliegen naar?
3: Ja, Salau.
2: Salau. Is net wat dichterbij dan Tokio.
3: Ja.
2: En ook wat bekender, denk ik.
3: Dan Tokio?
2: Nou ja. Hè? Onder het Nederlandstalige lied is het altijd Salau. Of...
3: Dat is waar.
2: Hey, en dan hebben we, welk geluid maakt een horloge? Ik wil het precies weten.
3: Ja, dat was heel gemeen van jou. Want ik zat er bijna op en toen was het,
2: Jij zei tik-tak.
3: Weet je, zo Robert en Brink, Weekend Miljonairs, dat je gaat twijfelen aan je eigen antwoord. Dat doe je heel gemeen.
2: Dankjewel.
3: Dus het was, ik zei tik-tok en tik-tak.
2: Ja, en tik-tik. Ja.
3: En het was tik-tok.
2: Ja.
3: Dus ergens had ik het een keer gelijk. Maar deze telt niet.
2: Je had 50-40 kunnen inzetten, dat mag bij je, Robert en Brink.
3: Volgende keer bel ik wel een
2: hulplijn. Ja, precies. Hey, en dan la la la, ja of nee?
3: Nou, nee, hè?
2: Nee, hartstikke goed, man.
3: Nee, ja. Nee.
2: Dus, heb je gehad?
3: Ja, dat is wel fijn. Dat vind ik altijd lekker.
2: Heb je nog een score? 5 sterren? Hoeveel?
3: Ik vond deze minder broert dan die van vorige week.
2: Dus?
3: Dus, het laagste wat je gegeven is een 1?
2: Ja, tussen 1 en 5.
3: Nou, een 1.
2: Minder broert dan vorige week?
3: Ja, maar het laagste wat je gegeven is een 1. Dus dan doen we hem een 1.
2: Oké. Okay. Nou, Tony.
3: Ja. Kijk, die kan je in je zak steken.
2: Zijn dus Martijn en ik doe de muziek.
0: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Share Special met nicotine over zijn verslaving. Heb jij een verslaving eigenlijk?
1: Ja, meerdere.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Nou, het zijn kleine verslavingen die volgens mij niet super ernstig zijn. Maar ik ga heel goed, of eigenlijk heel slecht als ik geen kauwgom heb. Dus ik ga goed op kauwgom.
0: Oké.
1: En niet nicotine kauwgom of dat soort dingen, maar gewoon, ik vind kauwen op iets. Ik ben net een koe of zo. Ik moet gewoon iets herkauwen. Vind ik fijn. Ik denk voordat jij je maakt.
0: Het schijnt twee dingen. Het schijnt dat je het beter kan concentreren als er meer bloed naar je hoofd gaat. Door, en dat kauwen helpt erbij.
1: Ja.
0: Het schijnt ook zo te zijn trouwens dat de kauwgomindustrie het best wel zwaar heeft gehad. Eigenlijk. Weet je wat de omzet van kauwgom zwaar gedaald is sinds?
1: Corona?
0: Nee.
1: Oh.
0: Echt heel, heel raar.
1: Sinds?
0: De mobiele telefoon.
1: Hè?
0: Ja,
1: wat heeft dat met elkaar
0: gehoord
1: te maken dan?
0: Nou, dat zou ik uitleggen. Wat doen mensen bij de kassa, normaal gesproken? Of wat deden mensen bij de kassa?
1: Afrekenen.
0: Ja, en vlak daarvoor in de rij staan.
1: Ja, en dan sta je daar bij die bak met al die marsen en die bounties en weet ik veel wat.
0: En die kauwgom.
1: En dan kocht je een pakje kauwgom.
0: Dan nam je dat toch nog even mee. En nu staan ze op hun telefoon te kijken. En missen ze gewoon het hele schap waar die kauwgom staat.
1: Oh, maar dat hele schap is ook best wel verkleind.
0: Ja, omdat mensen daar dus niet meer zitten te wachten, maar op hun telefoon aan te kijken. Dat schap was vroeger een soort briljante plek om nog de laatste.
1: Maar dan heeft iedereen hier natuurlijk last van. Dan heeft Mars en
0: waarschijnlijk
1: Nuts
0: ook.
1: En weet ik
0: ja,
1: wat je nog mee kan
0: ook
1: kopen.
0: Maar van kou heb ik dan gehoord. Ja. En van Mars en Nuts heb ik geen berichtje gehad. Maar ga door. Kauwgomverslaving, die ken ik. Die is wel af te bouwen.
1: Ja, nee, maar ik vind het ook niet erg. Ik ben daar best blij mee. Ik vind het goed. Dat gaat lekker.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ik zou mondrust adviseren, denk ik.
1: Oh, nou. Ja. En
0: kauwgom is wel lastig. Oh. Ga even door met kauwgom.
1: Oh, jeetje.
0: Kauwgom is lekker in het begin.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment is het gewoon vieze smaak, waardoor je weer opgaat naar de volgende.
1: Ja.
0: Je moet eigenlijk gewoon 3 keer kauwen, 4 keer kauwen, misschien 10 keer max en dan uitspugen. In plaats van doorkauwen. Dan denk je op een gegeven moment, ik heb nou weer mijn mond. Jat, ik neem even nieuw kauwgompje, want dan wordt het weer wat frisser. Wat droger. Minder droog.
1: Ja, nou dat is ongeveer hoe het werkt.
0: Ja, en jij bent verslaafd. Nou.
1: Pakje per dag, jongen.
0: Is dat zelf rollen of is dat gewoon met filter?
1: Nee, dat is met filter.
0: Oké, heel goed.
1: Nee, ik moet ze zelf eruit drukken. Dat wel. Ja, dat wel. Dus.
0: En verslaving nummer 2?
1: Verslaving nummer 2? Nou, het is niet echt bepaalde verslaving, maar ik drink graag frisdrank.
0: Je was toch gestopt dit jaar? Voornemen. Je had een goed voornemen.
1: Ik ging minder van drinken. En... Nou, ik moet ook nog iets hebben om naartoe te leven natuurlijk. Dus dat gebeurt ooit nog wel eens een keer. Maar...
0: Oh, je hebt gewoon een nieuw voornemen voor volgend jaar alweer klaar?
1: Ja, zoiets. Nou, het is een beetje zoals John Bon Jovi zegt, sleep when I'm dead. Dus dat is, ik drink wel geen frisdrank meer als ik dood ben.
0: Ja, precies. Dat is voor later, voor wanneer, als ik dood ben. Oké, duidelijk. Nee.
1: Maar ben jij nergens aan verslaafd toen? Behalve die hele smerige eiwitshakes van jou.
0: Nee, daar ben ik niet aan verslaafd. Dat is gewoon omdat het moet. Nee, ik ben verslaafd aan, dat is een goede vraag. Ben ik ergens verslaafd aan? Mezelf...
1: ik weet niet of dat wel mag voor Tino, hoor. Maar waar ben je nou precies verslaafd aan?
0: Ik wou zeggen, mezelf voor lul zetten. Elke dinsdagavond. 105.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
1: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Ja, we zitten er middenin. Het is vrolijk verder waar je luistert met Koen en Martijn.
5: Ja, nou, we hebben natuurlijk net al jouw momentje gehad. Waarin jij mij gewoon iedere week treitert, een beetje tergert. Tergt, hè? Dat is een betere woord.
4: Dat is maar niet uit, joh.
5: Ja, nee, dat geeft niks. Ik ben een beetje aan mijn apropos. Nog steeds van het nummer van jou, van Donnie en hoe heet ze. Maar dat betekent dat ik ook weer gewoon mijn strepen heb verdiend. En dat ik nu gewoon lekker kan genieten van Martijn's muziekmoment.
4: Yes.
5: Want zoals je weet, ik hou niet van Nederlandstalige muziek. Ik hou van wat steviger gitaarwerk.
4: Ik kan het nauwelijks muziek noemen.
5: Nou. Nee. Dat zijn de liedjes die ik hier niet draai.
4: Oké.
5: Okay. Ik probeer altijd nog wel een keuze te maken die hier ook nog wel op de radio zou kunnen.
4: Dus het is nu tijd voor Martijn's muziekmoment.
5: Nou, Martijn's muziekmoment. Martijn's muzikale meesterwerk. Mag je het ook noemen? Allitereert ook lekker.
4: Ja.
5: Hey, ik heb voor jij net iedere keer iets mee met Nederlandstalige muziek. Ik denk, ik doe iets. Hè? Kom je een beetje tegemoet? Ik doe iets met het Nederlands tintje.
4: Nou, ben benieuwd.
5: Ja, dus ik heb deze week Van Halen meegenomen. Nou, ik hoef jou natuurlijk niet te vertellen waar de broertjes Van Halen vandaan komen.
4: Ik denk Haarlem.
5: Uit Nederland.
4: Oh.
5: Ja, misschien komen ze ook wel uit Haarlem, hoor. Dat denk ik eigenlijk niet. Maar goed, het nummer wat ik meegenomen heb is Running with the Devil van Van Halen. Het is de iconische opener van hun debuutalbum uit 1978. Dat was even slikken, want toen waren jij en ik er allebei nog niet. Maar dat betekent niet dat ik deze niet grijs gedraaid heb. Dat album was natuurlijk een enorm succes. Het bereikte uiteindelijk de 19e plaats in de Amerikaanse albumlijst. En het groeide uit tot een van de meest succesvolle debuutalbums in de rockgeschiedenis. Het begin van het liedje moet je even opluisteren, voor opletten. Dan hoor je loeiende autotoeters. Die zitten helemaal in het begin van het liedje en die zijn afkomstig van Gene Simmons. Die heeft dat bedacht als idee. Nou, dat weet jij als muziekliefhebber als geen ander wie ik bedoel als ik zeg Gene Simmons.
4: Nee, geen idee.
5: Nee, nou, die is dus van de band Kiss. En die heeft de band dus in hun vroege periode geholpen met hun demo. Nou, Eddie Van Halen had voor de opname bovendien geen ingewikkelde studiotrucs nodig. Het nummer draait vooral op pure energie en zijn kenmerkende gitaarversterker. En het metalen geluid vlak in het begin, dat maakt Eddie door achter de brug op de snaren te spelen. De titel klinkt behoorlijk heftig.
4: Weet je waar de brug zit van de gitaar of niet?
5: Ja, aan de achterkant.
4: Oké.
5: Ja, dacht je even niet?
4: Nee, ik wist niet.
5: Oh. Dus de titel Running with the Devil, dat klinkt natuurlijk best wel duister, best wel sinister. Maar het nummer gaat helemaal niet over dat soort dingen. Het gaat juist over een luchtige blik op de vrijheid en de chaos van een jonge rockband die voortdurend onderweg is. En dat waren ze. Nou, er zat ook nog een Nederlands tintje aan, dus wat ik al zei. Eddie en zijn broer Alex zijn in Nederland geboren. Eddie werd geboren in Nijmegen. En ze verhuisden dus als kind als vermeerde familie naar Amerika. En Nederland bleef altijd een speciaal plekje in hun hart hebben. Dus nu een iconisch nummer van iconische band Van Halen, Running with the Devil.
4: Hij is geboren in Amsterdam. Dus woonde

0: Ja, dat was natuurlijk Van Halen met Running with the Devil op tijdens Martijn's muziekmomentje.
1: Ja, lekker toch?
0: Zeker. Ja, echt jouw smaak.
1: Helemaal ik. Nou, dat vind ik fijn. Ik identificeer mij meer met Van Halen en jij identificeert je meer met Donnie. Dat is ook goed.
0: Ja.
1: We zijn wat dat betreft twee tegenpolen.
0: Dus tijd voor wat leuks. Het is tijd om even goed op te letten. Want we gaan weer iets moois in de studio. We gaan Party & Koen doen. En Party & Koen is natuurlijk inmiddels op de dinsdagavond wel een bekend spelletje. Wat ga ik doen? Ik ga zo meteen in de studio een tekening maken. Maar ik ga jou niet vertellen wat ik ga tekenen. Nee, dat zou te makkelijk zijn. Ik ga jou wel exact uitleggen hoe ik de tekening maak. En dat betekent, als jij met me meetekent, dan krijg jij als het goed is exact dezelfde tekening als ik. En dan moet je opletten. Want op het papiertje verschijnt zo meteen iets. Je hebt van tevoren geen idee wat het gaat worden. Maar op een gegeven moment denk je, wacht eens eventjes. Volgens mij. En dan kan je dat sturen naar via de app. En dat betekent WhatsAppen naar 06-105-105-38.
1: Kan niet missen.
0: Ja.
1: En Koen, wat kunnen onze vrolijke luisteraars dan winnen?
0: Geen idee.
1: Een ferme handdruk.
0: Dat denk ik.
1: Nee, een warme omhelzing.
0: We hebben dit jaar geen prijs, nog, denk ik. Maar er komt vast iets binnen, denk ik. Dan gaan we
1: kijken wat we straks kunnen vinden hier.
0: We hebben hier Plopkaf van 105, met namen erop. Zijn die van ons?
1: Ik zie daar nog een bodywarmer hangen.
0: Oh, nou kijk eens aan. Dat kan ook zo meteen. Maar we gaan het zien.
1: In ieder geval eeuwige roem.
0: Dat is sowieso. Ferme handdruk, als jij dat wil fietsen.
1: Nee, hier in de studio, daar ben ik wel...
0: Dan moet je hier een meet and greet met jou.
1: Meet
0: nou,
1: and greet
0: ik denk dat dat wel heel interessant is.
1: En wil ik wel dat jij erbij bent, dat vind ik het eng.
0: Dat is goed. Zullen we gaan doen of niet?
1: Afgesproken.
0: Ja, dus inmiddels heb je pen en papier gepakt of je telefoon gepakt op... Hoe doe jij het? Doe jij het bij notities?
1: Notities?
0: Nou ja, daar teken jij gewoon.
1: Tekenen.
0: Oké, zullen we beginnen?
1: Ja.
0: We gaan beginnen met een vierkantje. Teken hem een beetje bovenaan je scherm. Een vierkantje, niet te groot. Laten we zeggen 5 bij 5 mm ongeveer. Dan gaan we vanuit dat vierkantje de onderkant. Let er goed op. Aan de onderkant gaan we twee strepen trekken. Ken je een parallelogram? Of wordt dan heel ingewikkeld?
1: Ik ken het wel, maar kan je nog even uitleggen voor de mensen thuis?
0: Een parallelogram is een rechthoek, maar dan is de bovenkant smaller dan de onderkant. Dus eigenlijk is het een soort driehoek waar de punt van afgesneden is. We gaan een hele lange parallelogram tekenen. En let even, de bovenkant die raakt de onderkant van het vierkantje, maar hij is wel smaller dan het vierkantje. En dan is de onderkant is net een fractie breder dan het vierkantje wat ik net getekend heb. En die mag wel een centimeter of 3 zijn ongeveer. Nou... Dan hebben we weer een mooie vorm getekend. Hij is nog niet klaar. De onderkant gaan wij een driehoekje tegenaan plakken. Met de punt naar beneden. En het driehoekje laten we maar gewoon een gelijkbenige driehoek van maken. Dat betekent dat alle zijdes even lang zijn. Mijn vraag aan jou is, wat heb ik getekend in de studio? Wat heeft Martijn getekend op zijn telefoon? Dat is een veel moeilijkere vraag, want die kijkt alsof je water ziet branden. Maar misschien dat jij het wel weet. Dus nogmaals 06...
1: 105, 105, 38.
0: Precies. Laat me weten wat je ervan gemaakt hebt en een fotootje kan erop sturen.
1: Mag allemaal.
0: Zeker.
1: We laten hem zien in de uitzending.

0: Ja, Maroon 5 hier op 105 met Christina Aguilera en Moves Like Jagger.
1: Dit is heel grappig. Mijn dochter, toen ze klein was, die vond dit een heel leuk liedje. En ze kon een beetje Engels, dacht ze. Dus toen zat ze heel enthousiast mee te zingen met dit liedje. En toen vroegen we van, wat denk je eigenlijk dat je zingt? Waar gaat het liedje over? Toen zei ze, ik verplaats mijn jasje.
0: Dus, Move My Jagger.
1: Move My Jacket.
0: Oh ja.
1: Dat verstond ze. Nou, vond ik nog best knap. Dus iedere keer als ik het liedje hoor, denk ik aan iemand die zijn jasjes verplaatst.
0: We waren bezig met Party en Koen. Hiervoor.
1: Dat klopt. Ik vond hem niet makkelijk.
0: Nee,
1: maar dat kwam door het vierkantje.
0: Wat dan?
1: Nou, mag ik al verklappen wat het was?
0: Ja, doe maar.
1: Oké, nou, lieve mensen. Het is mij weer gelukt. Ik hoop jullie thuis ook. Maar het was een stropdas.
0: Ja.
1: Maar het vierkantje, ik weet niet of jij wel eens een stropdas hebt gestrikt, maar de bovenkant is zeker niet vierkant.
0: Nee, dat weet ik. Maar als jij een stropdas moet tekenen.
1: Nou ja, en daaronder
0: zit een knoopje, een beetje verdauwing.
1: Nee, dat klopt. Maar omdat die helemaal strak aan de onderkant een dikke streep had en toen nog de driehoekje eronder kwam. Dat is als je hem omdraait, dat is dan weer wat je daar ziet. Dus ik vond het een heel moeilijk. Het is dat ik jou wat langer ken. Dat ik dacht, nou, dit is wat die jongen bedoelt. Maar als ik thuis zat te luisteren, dan had ik het er waarschijnlijk niet uitgehaald. Denk ik.
0: Nou, dat blijkt ook wel uit de inzendingen. Ze hebben er geen kaas van kunnen maken. Dat is niet erg dit keer. Maar niet, misschien dat ik een foutje gemaakt heb, maar volgens mij niet. Ja,
1: heb je wel chocola van gegeten?
0: dat zou maar kunnen. Oh. Ik zou volgende keer een gummetje meenemen. Dan gaan we ook hulplijntjes weggummen.
1: Oh, dat is slim.
0: Dat beter misschien?
1: Nou ja, ik weet niet of dat het makkelijker maakt, maar het maakt het wel interessanter.
0: Ik ben
1: Party en Koen met hindernissen.
0: Dat is zoiets. Nou, dat is sowieso al. Want ik doe de uitleg. Dus dat kan natuurlijk een stuk duidelijker.
1: Goed punt.
0: Ben je al eens in Albert Heijn geweest?
1: Ja.
0: Of een ander supermarkt.
1: Nee. Nou, kom ik regelmatig.
0: Nee, het wat me opvalt. Ze hebben nu als jij groente koopt, dan moet je in een plastic zakje. Dat moet.
1: Nee.
0: Ja, dat mag. Laat ik het zo zeggen.
1: Nee, je moet toch je eigen zakjes meenemen
0: dat
1: tegenwoordig.
0: Ik. Ja, dat was nieuw voor mij. Ik stond daar.
1: Dat is nieuw voor jou?
0: Ja, dat was nieuw voor mij. Ik kom niet zo vaak bij de Albert Heijn. Of bij een andere supermarkt.
1: Wat is dit voor? Wat voor bubbel leef jij?
0: Ja, nou ja, hoe lang is dat al?
1: Dat is echt al jaren.
0: Serieus?
1: Ja, het is al jaren. Wat eet jij? Alleen donuts? Of heb je gewoon een hele grote moestuin zelf of zo?
0: Nee, het wordt meestal gebracht.
1: Oh, wat erg. En dan wordt het gebracht en dan, dan zit het in een zakje. In een plastic zakje.
0: Nou ja, dat gewoon, ik, dat
1: als
0: afval.
1: Je dan boontjes hebt, dan hebben ze gewoon los aan de krat gemikt.
0: Dat denk ik. Maar je moet nu zo'n tasje kopen. Die moet je ook elke keer meenemen. Ik, ja. Vind het een beetje, ik vind het heel hard. Ik ben voor, maar het was voor mij wel wennen. Helemaal dat ik na 10 keer nog steeds een tasje niet bij me had. Ik denk, ja, ik heb er nu genoeg thuis liggen, maar ik heb ze niet bij me.
1: Maar dit is echt nieuw voor jou.
0: Dit is nieuw voor mij, ja.
1: Wie doet jullie thuis de boodschappen? Wat erg dit.
0: Wie denk je?
1: Ik kan hier echt niet bij me in mijn hoofd.
0: Nee, ja, sorry. Ik niet. Zo
1: jeetje.
0: Vaak. Ja.
1: En als je dan moet tanken, blijf je dan ook gewoon stug in die auto zitten tot iemand dat voor je komt doen? Of je weet wel dat je dat tegenwoordig ook zelf moet doen?
0: Nou, niet waar ik denk.

0: paniek in de studio hier.
1: Ja, absoluut niet.
0: Oh, nou wel een klein beetje. We hadden een technisch mankementje.
1: Nee, helemaal niet. We hadden Up Around the Band van...
0: Van Creedence Clearwater Revival.
1: Precies.
0: Of CCR, anders zitten we afkorten. Dat mag ook.
1: Ja. Hey, het is bijna 10:30.
0: Ja.
1: En dan gebeurt het in de studio.
0: Dat klopt. Dan heb je eventjes een momentje rust. Dan kan je eventjes gewoon rustig tot jezelf komen. Even een momentje voor jezelf pakken, even zen. En daarna hoor je echt talent op de radio.
1: Ja, precies. We hebben goed naar onze luisteraars geluisterd. Dat betekent dat de laatste half uur zijn wij gewoon weg. Dan heb je gewoon non-stop muziek. Even geen Goede Martijn. Als een soort opmaat naar het programma na ons.
0: Een radio oase.
1: Talent 105. Of Talent 105. Is het Engels of is het Nederlands?
2: Talent 105?
1: Ja, dat is niet echt goed, hè?
2: Haarlem 105 Talent, denk ik eerder. Okay. Maar dat blijft het dan Nederlands.
0: Maar Talent 105, dat klinkt ook niet.
1: Nee, is het 105 Talent? Ik weet het niet.
2: Haarlem 105 Talent is
1: je hebt zelf een programmanaam bedacht? Tenminste, ik heb hem bedacht. Weet je hem nog?
2: Nee, ik ben hem een beetje vergeten eigenlijk. Wat een
0: zelfbedrijperij is het ook. Niemand wil dit. Alleen jij vindt dit leuk.
1: En dan
0: probeer je het er doorheen te duwen.
1: Ja, ze beloofden dat ze het gingen gebruiken, maar ze hebben het weer vergeten.
0: Nou, ja, dit is gewoon
2: ik zal er zo nog even heel hard over na gaan denken in dit komende half uur.
1: Mocht je nou afvragen wie er aangeschoven in de studio, dit is Dagmar. En Dagmar is het talent van de dinsdagavond. Dus tussen 11 en 12 ga jij het weer doen.
2: Ja, spannend. Nee. Maar ik heb wel weer een hele leuke review voor jullie.
1: Oeh, jij doet elke week een review. Ja. En dan moeten de luisteraars raden waar die over gaat. En
2: hoeveel sterren het heeft.
1: Oh ja, dat is waar.
2: Maar ik heb nu dus de review van vorige week voor jullie.
1: Ja.
2: Dus het is ook altijd leuk om live reactie te horen. Zijn jullie er klaar voor?
0: Absoluut.
2: Oké, komt-ie. Ik heb hier niet veel over te zeggen, behalve dat de service geweldig is en het voelt alsof je thuis bent. Daarom raad ik zeker aan om ook lekker binnen te genieten. Het voelt net als een stamkroeg, maar dan voor mensen die van groente houden.
0: Sla.
2: Sla.
0: Sla, de
2: oh,
0: salade.
2: Oh, de zaak.
0: Ja.
1: Het voelt net zoals thuis.
0: Ja, sla. Is het niet sla? Ik ben zeer teleurgesteld dat het niet sla is.
1: Ik heb geen idee waar het over heeft. Maar ik zag aan jouw reactie al dat je zegt van sla is niks. Dus dat is niet
2: nee,
1: goed.
2: Ja, ik snap welke je bedoelt. Daar op de hoek bij...
0: Je heet toch sla?
2: Ik weet even niet hoe die straat heet. Maar er zit daar een tent die sla heet.
0: Ja, toch?
1: Nee, is niet goed.
2: Nou. Niet goed. Heb jij nog een... wil je nog herhalen?
1: Nog één keer herhalen?
2: Oké. Okay.
0: Nee, sorry.
2: Ik heb hier niet veel over te zeggen, behalve dat de service geweldig is en het voelt alsof je thuis bent. Daarom raad ik zeker aan om ook lekker binnen te genieten. Het voelt net als een stamkroeg, maar dan voor mensen die van groente houden.
1: Ik heb geen een of andere vegetarische tent, maar ik ken dat niet.
0: Ja, je hebt die ene, die vegetarische tent, als die er nog zit, in de Kleine Houtstraat. Maar ik weet niet hoe die heet. Die hebben zo'n soort van woonkamerachtig iets. Dat voelt alsof je ergens thuis binnenkomt. Maar nou, dat zal hem
1: klinkt
0: niet
1: als deze review. Maar
0: dat klinkt
2: ook. Nee, dat is het niet. Dat is het
1: niet.
2: Oh. Zou ik jullie uit jullie lijden verlossen?
1: Heel graag.
2: Het is de coffeeshop.
0: Ah.
2: Ja, groente, wiet. Ja.
0: Ja.
2: Ik weet niet of dat helemaal de groente is die je moeder bedoelde vroeger. Maar
1: neem genoeg groente. Ja, dat zou kunnen.
2: Maar ik was aan het kijken bij die reviews en er zijn gewoon alleen maar 5 sterren. Dus ik denk dat als zij daar zitten, dat zij gewoon even een QR-code daarin doen. Als zij net lekker...
0: Maar welke?
2: Empire.
0: Oké.
2: Okay. Bekend mee?
0: Ja, nou, ik weet welke dat is.
1: Maar nog één keer de review horen, want ik snap helemaal geen
2: Oké. Okay. Ik heb hier niet veel over te zeggen, behalve dat de service geweldig is en het voelt alsof je thuis bent. Daarom raad ik ook zeker aan om lekker binnen te genieten. Het voelt als een stamkroeg, maar dan voor mensen die van groente houden.
1: Nou ja, ik ben heel benieuwd naar die van volgende week.
2: Nou.
0: Ik zou even sla checken.

0: Taylor Swift met I Knew It, I Knew It. En dat is precies wat we zo meteen gaan doen. We gaan ons weer gewoon voor lul zetten, Martijn.
1: Ja, het is de rode draad van dit programma.
0: Ja, we doen het gewoon anderhalf uur lang, elke week weer. En dat is helemaal niet erg. We
1: schamen ons niet voor.
0: Ja, dat is het. Ja. En ik ben er verslaafd aan. Jij aan kauwgom en ik aan deze...
1: Ik ruik tenminste lekker. Dat is wel iets.
0: Hey, wat gaan we doen? We gaan namelijk afsluiten. Het is 10:30. We gaan plaatsmaken voor Dagmar. En dat betekent dat wij nog één dingetje gaan doen. Ja. Nog één kunstje.
1: Een uitsmijter.
0: En dat is de dad jokes. Wij zijn allebei vader. Wij hebben de titel dat wij gewoon enorm slechte grappen mogen maken. Je kent het wel vroeger dat je vader grappen vertelde. Je dacht van, oh pap, alsjeblieft. Het is echt, het kan gewoon niet meer. Dat zijn tegenwoordig dad jokes. En wij doen er twee. Allebei één. Nee, andersom. Wij doen er vier. Allebei twee. En sorry, het moeilijke.
1: Eén onthouden, wat? Hoe werkt dit ook weer?
0: Precies, dat gedeeld door drie en dan zijn we er. Zoiets. Nee, wat gaan we doen? Martijn en ik gaan om de beurt een grapje vertellen. En als je lacht, ben je af.
1: Ja, dan gaat het licht uit, gaan we naar huis. Nou, wel dat licht aan, want dat gewoon moet nog. Maar...
2: Nou, ik hoop het niet in het donker inderdaad.
1: Nee, we gaan wel naar huis.
0: We gaan wel de rotsen opruimen en dan gaan we gewoon naar
1: ja.
0: huis.
1: Ja.
0: Yes. We hebben een scheidsrechter, dat is Dagmar.
1: Ja.
0: En dat betekent dat als wij 0-0 na vier pogingen staan, dan heeft Dagmar een soort...
1: Een raadseltje.
0: Een raadseltje voor ons. Een soort sudden death vraag om te vragen dat het toch nog een winnaar is.
1: En mag ik even opmerken dat het nog nooit is gelukt om Dagmar te laten lachen?
0: Geen mondhoek.
1: Nee, ze lacht dan wel. Ze lacht ons uit op het moment dat wij heel hard moeten lachen.
2: Dat is het meer. Het is meer uitlachen dan echt dat ik uit mezelf moet lachen. Maar ja. Ik zal wel beloven dat als ik moet lachen, dan zal ik ook wel met geluid lachen. Want dan...
0: Niet op je tong bijten.
2: Nee, dat zou ik niet doen. Ik zal me niet inhouden als ik het echt grappig vind.
0: Ja, als... ik maak me geen enkele zorgen dat je gaat lachen. Martijn, jij hebt altijd gewonnen. Dus moet ik maar gewoon aftrappen om het meest pijnlijke moment te doorstaan.
1: Ja.
0: Oké, wat zegt er in een Spanjaard als hij een mooie PowerPoint-presentatie heeft gegeven?
1: Oeh,
0: buenos dias.
1: Dat klopt. Bijna. Oké. Hey, ik wilde gisteren een goede, dikke saus maken. Maar ik had last van bindingsangst.
0: Ja, dat gebeurt de beste.
1: Ja,
0: dat is niet
1: overkomen.
0: Dag maar, hoe noem je een Fransman op slippers?
2: Geen idee.
0: Philippe Flop.
1: Jezus.

0: met Bonnie Taylor komen wij aan het einde van vrolijk verder.
1: Ja, nou, Totally Eclipse op het hart. Dat is wel een beetje hoe ik me nu voel, Koen.
0: Ja, maar weet je, volgende week weer. Jouw naam is Martijn.
1: Rustig aan. Ja, dit is even heel voorzichtig. Alsof je op eieren loopt. Zijn naam hier tegenover mij is Koen.
0: En wat er ook gebeurt deze week, ook al heb je een Total Eclipse of the Heart.
1: Op één ding kan je vertrouwen. Volgende week dinsdag, Haarlem 105. Vrolijk verder.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 talent.
2: Een hele goede avond. Je luistert weer naar Haarlem 105 talent. Mijn naam is Dagmar.

Ja, Camila Cabello met Don't Go Yet. Ja, het is ondertussen 10:45. En welkom bij het laatste uurtje van de dinsdag op Radio 105. Mijn naam is Dagmar en ik heb zo meteen alvast weer een hele opvallende recensie voor je klaarstaan. Van een plek in Haarlem en omstreken. Namelijk de Haarlemse Review. En aan jou zo meteen de vraag over welke zaak dit gaat en hoeveel sterren de review heeft gekregen. Maar natuurlijk heb ik ook weer heerlijke nummers voor je klaarstaan het komende uur. Je hoort Doe Maar met Sinds een Dag of Thee.

Fleetwood Mac met Little Lies. Ja, dit lied moet ik eigenlijk altijd wel een beetje meezingen. Ik weet niet of jullie dat hebben als je in de auto zit of nu op werk bent nog. Maar ik ben het altijd wel weer hard aan het meezingen. Hier vooral in de studio. Zometeen de Haarlemse Review. Maar eerst nog Magnetic met, van De Bassa.

Ja, je hoorde Magnetic van de Baza. Nou, daar blijf je in ieder geval even wakker voor van achter het stuur. Ondertussen is het alweer tijd voor de Haarlemse Review. Je luistert namelijk naar Haarlem 105 Talent. En mijn naam is Dagmar. En ik heb elke week eigenlijk een heel leuk item voor je klaarstaan. En dat is dus de Haarlemse Review. Dan lees ik een review van je voor. Van een plek in Haarlem. En jij als luisteraar kan bedenken wat... Nou, wat voor plek het is eigenlijk. Komt-ie. Oh, trouwens ook hoeveel sterren het heeft. Dus wat voor plek het is, Haarlem omstreken en hoeveel sterren het heeft. Oké. Okay. De kroketten. Alsof de chef persoonlijk naar oma's keuken is gereisd om het geheim van de perfecte kroketten te ontfutselen. De buitenkant was knapperig en goudbruin, precies zoals het hoort. De binnenkant een romige ragout met precies de juiste balans van smaak en textuur. Het was alsof ik een hap nam van een stukje culinaire hemel. Ik overdrijf niet als ik zeg dat deze kroketten een Michelinster verdienen. Althans, binnen de categorie kantinekroketten. Nou, je kan er nog even over nadenken. En denk je het antwoord te weten, dan kan je het whatsappen naar 0600505 38. Dan kom ik zo bij je terug naar het volgende nummer. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

Ja, Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. Ja, ondertussen zijn we bezig nog steeds met de Haarlemse Review. Je luistert namelijk naar Haarlem 105 Talent en ik heb je net een review voorgelezen, maar voor als je net bent ingetuned zal ik hem nog even een keertje herhalen. Het is een review van een plek in Haarlem en jij als luisteraar kan bedenken wat voor plek het is en hoeveel sterren het heeft. Ik zal hem nog één keertje herhalen voor je. De kroketten. Alsof de chef persoonlijk naar oma's keuken is gereisd om het geheim van de perfecte kroket te ontfutselen. De buitenkant was knapperig en goudbruin, precies zoals het hoort. De binnenkant was een romige ragout met precies de juiste balans van smaak en textuur. Het was alsof ik een hap nam van een stukje culinaire hemel. Ik overdrijf niet als ik zeg dat deze kroketten een Michelinster verdienen. Althans, binnen de categorie kantinekroketten. Nou, je zou het niet raden, maar we hebben ook gewoon antwoord in de WhatsApp-studio van Eline. Goedenavond, Eline. Ze zegt, dit is 5 sterren en een snackbar. Ik wil je best heen. Ik smacht naar een kroketje. Nou, Eline, ik geef je helemaal gelijk. Maar het is helaas geen snackbar. Of nou ja, het is het Spaarne Gasthuis Haarlem-Zuid. Met 4 sterren. En hoe iemand hierbij komt om hier een review over te schrijven en dan dat het eigenlijk helemaal niet over het ziekenhuis gaat, maar over de kroketten, dat weet ik ook niet. Maar nou ja, ze zijn dus blijkbaar lekker. Maar ik hoop niet dat ik ze snel hoef te proeven in het ziekenhuis, want dan is er iets aan de hand. Maar nou ja, dat weten we ook weer. Volgende nummer komt er zo aan. Maar je luistert naar Haarlem 105 Talent en mijn naam is Dagmar en later meer. Maar eerst

Ja, je luistert naar Haarlem 105 Talent en mijn naam is Dagmar en je hoorde net Men at Work met Down Under. Zometeen heb ik weer een hele leuke Bestaat dit echt in Haarlem voor je klaarstaan. En als je wil weten wat het is, dan moet je lekker even blijven luisteren, want dan hoor je het zo. Zometeen ook Young Folks van Pieter, Bjorn en John. Maar eerst The Last Time van de script. Geniet ervan!

0: Ja, Young Folks van Pieter, Bjorn en John. Je luistert naar Haarlem 105 Talent. En zometeen bestaat dit echt in Haarlem. En ik zal je even uitleggen wat het nou precies betekent. Ik ga je drie verschillende plekken vertellen in Haarlem en omstreken. En jij als luisteraar, waar je ook bent, in de auto, in een winkel, wat je aan het doen bent, je kan lekker meedoen. En jij kan raden wat voor plek er wel bestaat. En er zijn er twee die dus helaas niet bestaan. Hoe leuk dat ook zou zijn. Daar hoor je zo meer over. Maar eerst Beans en Fatback van Tight Ripped Jeans.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

en Fatback van Tight Rip Jeans. Ja, dan is het dan echt wel tijd voor Bestaat dit echt in Haarlem? Je luistert namelijk naar Haarlem 105 Talent. En elke week heb ik deze rubriek voor je. En ik zei het net al, van zit je in de auto, ben je op werk, loop je lekker op straat met de hond. Je kan gewoon lekker meedoen. Ik ga namelijk 3 plekken in Haarlem en omstreken opnoemen voor je. En 1 daarvan bestaat echt en 2 helaas niet. En denk je het goede antwoord te weten, dan kan je het whatsappen naar onze WhatsApp studio naar 06-105-105-38. En wie weet heb jij het goed? Ik heb helaas geen prijs voor je, maar we krijgen de eer. Oké, komt-ie. Eentje ervan is dus wel waar, de andere helaas niet. Oké. In het oudste hofje van de stad hangt een poortbalk met een raadsel. Als je het op kan lossen, krijg je gratis toegang tot het stadhuis. B. Aan de Janstraat staat een historisch pand met een geheime buis in de gevel waar je vroeger bier door kon bestellen vanaf de straat. En C. In Haarlem-Noord vind je de kleinste erkende dierentuin van heel Nederland. Die zo klein is dat het hele terrein op een half voetbalveld past. Ja, wat zou het zo leuk zijn als dit alle 3 bestaat, maar helaas is dat niet waar. 2 heb ik er zelf verzonnen en 1 is dus echt waar. En mocht je het goede antwoord weten, kan je het dus whatsappen naar 06-105-105-38. Eerst nog even een liedje. Eerst hoor je namelijk Englishman in New York van de Sting. En dan daarna krijg je het goede antwoord. Tot zo.

Sting met Englishman in New York. Ja, als je net al aan het luisteren was, dan hoorde je dat we bezig waren met de Haarlemse Review. En ik zal hem nog een keertje voor je herhalen, voor als je net bent gaan luisteren. Bestaat dit echt... Oh, ik zei net de Haarlemse Review, daar zijn we helemaal niet mee bezig. Bestaat dit echt in Haarlem? Ik heb net 3 dingen voorgelezen en 1 daarvan is waar. En ik zal ze nog even snel voor je herhalen. A. In het oudste hofje van de stad hangt een poortbalk met een raadsel. Als je het op kan lossen, krijg je gratis toegang tot het stadhuis. B. Aan de Jansstraat staat een historisch pand met een geheime buis in de gevel waar je vroeger bier door kon bestellen vanaf de straat. En C. In Haarlem-Noord vind je de kleinste erkende dierentuin van heel Nederland, die zo klein is dat het terrein op een half voetbalveld past. Ja, en we hebben antwoord van een luisteraar, namelijk Cara. Hoi Cara, leuk dat je luistert. Ze zegt, ik luisterde net naar de show en ik denk dat de dierentuin waar is van de 3 stellingen. Nou Cara, ik zou je uit je lijden verlossen, want dat is goed. Het was antwoord C. Deze kleinste dierentuin van Nederland heet namelijk de Artis Klas. En het is in 1964 begonnen vanuit een toenmalig medewerker van Artis. Om kinderen uit de buurt iets te leren over dieren. Nou ja, best leuk eigenlijk als je het zo zegt. Deze Artis Klas heeft een officiële dierentuinvergunning van de overheid. En daarmee is het dus letterlijk de kleinste dierentuin van heel Nederland. Er zitten onder andere stinkdieren, nertsen, reptielen. En de hele plek wordt dus gerund door vrijwilligers uit de buurt. Ja, ik wist dus helemaal niet dat dit bestond. En ik woon in Haarlem. Maar ik denk dat vooral als je kleine kinderen hebt, dat dit superleuk is om hier naartoe te gaan. Dus tip van Flip. Dat was het alweer, helaas. Je hoort... Maar ik ben nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar. Je hoort me nog tot 12 uur gelukkig met Haarlem 105 Talent op Haarlem 105. Eerst Hills of St. Anne van Steven Marley. Komt-ie.

Steve Marley met Hills of St. Anne. Leuk dat je luistert naar Haarlem 105 Talent. En als je aan het luisteren bent, ben jij denk ik vast net zo benieuwd naar het weer van 2 september als ik. Want vannacht blijft het namelijk droog en koelt het af tot een graad of 16. Een kleine troost voor iedereen die weer vroeg op moet morgenochtend naar werk of studie. In de ochtend is er namelijk tot 9 uur een klein zonnetje. Overdag blijft het naar verwachting droog en wordt het maximaal 21 graden. Nou ja, weten we ook weer, zijn we ook weer blij mee. Heart of Gold van Shawn Mendes hoor je nu op Haarlem 105.

Ja, Lion in the Morning Sun met van Will and the People. En de Morning Sun, dat gaan we ook krijgen, zoals je net hoorde. Morgenochtend een klein zonnetje wat gelukkig een beetje doorbreekt. Daar ben ik altijd wel aan toe. Ik hoef niet dat het al zo snel winter wordt. In ieder geval niet in op, nou ja, 1 tot 2 september. Volgende week ben ik er weer bij met Haarlem 105 Talent. Mijn naam is Dagmar en je hoort mij elke dinsdag van 11 tot 12. Maar geen zorgen, want morgen van 7 tot 10 is Pedro van Looijen weer voor je met een spetterende ochtendshow. En tot die tijd non-stop muziek. Een hele fijne avond en dan zie ik jullie volgende week. Doei doei.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het in reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Het verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: is 105. Het is 2:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorp de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad.